Rijksvoorlichtingsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidden. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Undercover. Keep an eye.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

cards. What we thought when we were young.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds. Bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

vrijdag 22 mei, net na de klok van 9 uur. Hartelijk goedemorgen bij Brunch Editie Brummenvoorst. Uitkijkend op een zonnige markt waar mensen, ja, de marktkooplui met veel plezier bezig zijn om hun marktkramen klaar te zetten. Je ziet een partij ontspanning, geen aanmächtig kijken naar boven of er wolken verschijnen, maar gewoon gezellig opbouwen voor straks een mooie marktdag. En mocht u denken, nou, ik ga die kant maar vast op, dat kan, maar u kunt pas bij de kraam terecht vanaf 11 uur. En laat u zich dan niet weer houden. We hebben altijd een bakje koffie. We zitten naast de bibliotheek op de hoek. De lokale omroep RTV Voorst Veluwezoom. Brunch deze ochtend met weer een aantal uiteenlopende onderwerpen. We danken de gasten die alvast bij voorbaat. We krijgen zelfs een gast heerlijk in de studio. Daar zijn we heel blij mee altijd als mensen langskomen. Ja, en het is, dat zeg ik gelijk maar even. Even de laatste uitzending. We gaan hierna een aantal weken op vakantie. En we zijn dan 19 juni zijn we weer terug met de uitzending. In de tussentijd zult u het even moeten doen met continu muziek. Maar daarna gaan we weer vol aan de slag. En we hebben natuurlijk, zoals elke week, weer heerlijke muziek. Een playlist ter beschikking gesteld door Jan.

De Honeycups waren dat. Ja, wat gaan wij het komende uur doen bij brunch? We hebben een makkelijk onderwerp en een wat serieuzer onderwerp. We beginnen straks bij de GGD Noord en Oost Gelderland. Dan gaan we bellen met Caroline Timmerman. En die gaat ons een verdere toelichting geven op een persbericht dat afgelopen week verscheen. Meer gezondheidsproblemen bij kinderen in gezinnen met geldzorgen. Een ernstig onderwerp. En we gaan eens kijken of we wat helderheid kunnen krijgen in de bijbehorende problematiek. En in het tweede deel, en dat zal zijn uit een rijdende auto, heb ik begrepen. Want ze heeft zich laten rijden, speciaal voor deze uitzending vanmorgen. En dan gaan we het hebben over rondleidingen door het Voedselbos in de Nieuwe Erven in Brummen. Oftewel, twee hele aparte onderwerpen. En ja, als het natuurlijk over natuur gaat, de komende dagen worden fantastische dagen. Dus de mensen die naar naar de Pinksterbijeenkomsten gaan, wensen wij heel veel succes en heel veel plezier. We hebben als omroep één speciale uitzending eigenlijk het komende weekend. Voor de rest gaat de programmering door zoals die doorgaat. Namelijk op ons tv-kanaal zullen wij zondagmorgen een dienst uitzenden vanuit de tuin van een boerderij in Oene. Dat is eigenlijk een jaarlijks terugkerend iets. De grote kerk van Epe probeert dan een speciale Pinksterdienst te beleggen bij een van de leden van de kerk. En dat is op een boerderij in Oene. Daar bent u uiteraard van harte welkom. Neem, denk ik, misschien een eigen stoeltje mee. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal. En we verzorgen dan ook op tv. En in dat geval op tv een uitzending van de kerkdienst. En die begint om 10:00. Altijd leuk om te doen. En vorig jaar moesten we dat helaas cancelen vanwege het weer. Dat was de uitwijk weer terug in de kerk. Maar in dit geval zien de weersomstandigheden er weer fantastisch uit. En dat betekent dat we gewoon de uitzending kunnen gaan doen in een heerlijk zonnetje. Dus u bent uitgenodigd om of ons tv-kanaal aan te zetten. En mocht u daarnaar zoeken, het heet RTV Veluwezoom, dat tv-kanaal. 1468 is dat bij KPN en bij Ziggo.

En dat was een zigeunerjongen van Jeroen van Elst. Ja, vanaf volgende week even 2 weken, is dat? 3 weken? 2 weken? 3 weken. 3 weken even geen brunch en politiek palet. En ik heb even zitten snuisteren en zitten rondkijken. Iedereen is nog druk met de laatste hand te leggen aan coalitieakkoorden. Dus het had weinig zin om daar mensen op te gaan bevragen, omdat die dat geen uitspraak over zullen doen voordat ze het gepresenteerd hebben. Helaas, in de meeste gevallen zal dat zijn vanaf volgende week. Dus dat betekent dat bij terugkeer van mijn vakantie we uitgebreid aandacht kunnen gaan besteden aan de nieuwe coalitieakkoorden, de uitwerking daarvan. En waarschijnlijk, zover het nu bekend, zullen dan ook inmiddels de nieuwe wethouders bekend zijn. En daar gaan we dan tijdens de vakanties even over nadenken hoe we die bij u kunnen gaan introduceren. En als ik dat dan zeg, dat is politiek. Dat doen we tussen 11 en 12. En zeker op dat gebied zou het mooi zijn als er iemand is die mee gaat denken in het programma en graag de burger wil meenemen in wat zich politiek afspeelt en wat daarin van belang is. Is dat ingewikkeld? Het vraagt even wat tijd natuurlijk om je te richten. Maar misschien bent u al politiek geïnteresseerd, volgt u het toch al. En zou u het misschien leuk vinden om toch buiten de raadzaal wethouders dan wel raadsleden hierover te bevragen. En het mooiste voor mij zou zijn als dat iemand is uit de gemeente Voorst. Want daar zijn we naarstig naar op zoek. Iemand die voor de lokale omroep en dus voor de burger het politieke wil volgen in de gemeente Voorst. Heeft u daar zin in? Dan kunt u een mailtje sturen aan ikwilook@voorstveluwezoon.nl. ikwilook@voorstveluwezoon.nl. Zet daarin uw contactgegevens en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. En een eerste stap zou mogelijk kunnen zijn om gewoon eens even langs te komen in de studio, te kijken hoe we een programma maken. Misschien kunnen we dan gelijk toelichten hoe we een dergelijk politiek programma in elkaar willen zetten. U bent van harte welkom.

0: I'll meet you at midnight. Ik weet niet of dat een belofte is of dat het jammer is. In ieder geval weet ik zeker dat we midden op de dag zitten. Dus dat in ieder geval niet doen. En toch meeten we, of komen we mensen tegen die van ons van belang zijn. En zo hebben we inmiddels aan de telefoon Caroline Timmerman. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onderzoeker publieke gezondheid bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Zo heb ik die hele mond vol gehad.
1: Klopt.
0: Het is altijd een mondje vol. En de reden waarom we jullie hebben gebeld is dat er een persbericht uitkwam. Meer gezondheidsproblemen bij kinderen in gezinnen met geldzorgen. En daar heb ik gelijk eigenlijk de eerste vraag over. Want er staat het woord meer in. Betekent dat dat er echt een toename is of dat de verdeling anders is?
1: Dat laatste, dat is eigenlijk wat we hiermee willen zeggen. He, dus als we kijken naar de kinderen waar wij onderzoek naar gedaan hebben, dan zien we een groot verschil tussen kinderen die leven in gezinnen waar geldzorgen zijn en kinderen die leven in gezinnen waar die geldzorgen er niet zijn.
0: En waar uitzicht dat dan in?
1: Dat kan op allerlei verschillende vlakken zijn. He, als we de kinderen die leven in gezinnen waar moeite is met rondkomen, dan zien we dat die kinderen een verhoogde kans hebben op psychosociale problematiek. Die is ongeveer 3 keer hoger dan bij kinderen die in een gezin leven waar geen moeite is met rondkomen.
0: Wat is dat, psychosociale problematiek?
1: Het kan zijn dat er dus problemen zijn bij het kind die zich uiten in meer psychische problemen, psychosociale problemen. Dus problemen rondom gedrag, problemen rondom pesten. Problemen rondom niet weerbaar zijn, moeilijk gedrag vertonen, moeilijk sociaal contact kunnen maken, dat soort problemen.
0: Oké, en wat zijn nog meer?
1: Die zien we vaker. Verder zien we ook dat de kinderen minder vaak weerbaar zijn, dat ze vaker worden gepest bijvoorbeeld. Dat kinderen in die gezinnen ook minder gezond eten. Dat ze minder vaak lid zijn van bijvoorbeeld een sportclub of een sportvereniging, omdat er geen geld voor is. Dat kinderen vaker achter een scherm zitten. Maar we zien ook dat ouders het lastiger hebben in die gezinnen.
0: Het opvallende is dat eigenlijk jullie doen een onderzoek waarbij ouders in feite een lijst invullen. Betekent dat de ouders eigenlijk, ik zeg dan maar even voor zich, een beetje door de anonimiteit van zo'n lijst bereid zijn om meer informatie te verstrekken dan dat ze bij mij aan de balie zouden doen?
1: Ja, wij sturen een steekproef van gezinnen een vragenlijst. En die steekproef wordt getrokken uit de basisregistratie van personen van de gemeente.
0: Ja.
1: Dat is een hele grote groep die we dan een vragenlijst sturen. Dat waren er totaal hebben 12.000 ouders meegedaan in de regio.
0: En die heb jij allemaal zitten lezen, die antwoorden?
1: Nou, dat is allemaal online gegaan, gelukkig. Er zijn hele mooie tools voor, hè? Dus om zo'n vragenlijst, dan krijg je een linkje en dan klik je dat op dat linkje en dan krijg je allerlei vragen voorgeschoteld.
0: Ja.
1: En ouders konden dat inderdaad anoniem invullen. Met één van hun kinderen, als ze meer kinderen hebben, en met één van hun kinderen in gedachten. En dan wordt ze eigenlijk het hemd van het lijf gevraagd. We zien dat heel veel ouders dus ook meegedaan hebben aan het onderzoek, dus die vragenlijst gestuurd hebben. En dat doen we ook 1 keer in de 4 jaar, datzelfde onderzoek.
0: Mm-hmm.
1: En zo kunnen we dus gezinnen volgen en kunnen we ook zien of er ontwikkelingen zijn en veranderingen.
0: Kun je ook gelijk zien, laat ik maar zeggen, want je zegt het is een steekproef. Ik miste even het woordje representatief, maar dat zal dan ongetwijfeld het geval zijn. Zie je dan ook gelijk die verschillen oppoppen tussen zeg maar, wijken, buurten en dat soort dingen? Of is dat echt het verwerken van de analyses?
1: Nou, wij trekken een representatieve steekproef, maar je weet nooit precies wie er responderen, hè? Wie er wel en niet de vragenlijst invullen. Dus we proberen dat ook met de analyse een klein beetje recht te trekken, zodat we wel zoveel mogelijk een representatief beeld krijgen van elke gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben niet zoveel respondenten dat we ook precies op wijk- en buurtniveau iets kunnen zeggen.
0: Okay.
1: Maar daarom hebben we wel gekeken. In de totale regio Noord- en Oost-Gelderland hebben we dus onderscheid gemaakt tussen de gezinnen waar het lastig is om rond te komen versus de gezinnen waarbij dat niet het geval is.
0: Hmm.
1: En daarvoor hebben we dan wel voldoende respons om daar iets over te kunnen zeggen.
0: Ja. Als je dan kijkt, jullie zijn zeg maar verantwoordelijk voor Noord- en Oost-Gelderland. Is het dan zeg maar ook een vragenlijst die over dat hele gebied is uitgespreid? Of zijn er een paar specifieke gemeenten die eruit worden gepikt
1: werken voor 22 gemeenten. En in elke gemeente hebben we ongeveer een even grote steekproef getrokken.
0: Okay.
1: Dus we kunnen voor elke gemeente op gemeenteniveau iets zeggen.
0: Oh. En zaten daar verrassingen tussen voor jou?
1: Tussen de gemeenten zijn de verschillen beperkt. Je ziet soms wat kleine verschillen tussen gemeenten. Verder, als we kijken naar het onderzoek dat we 4 jaar geleden hebben gedaan, dan zien we eigenlijk alleen wat kleine verschillen. Ik weet niet of je daarin geïnteresseerd bent, maar bijvoorbeeld zien we dat het bewegen bij kinderen iets afneemt. We zien dat kinderen, maar 40% van de kinderen minimaal 1 uur per dag matig of intensief beweegt.
0: Mm-hmm.
1: We zagen ook eerder al dat het lidmaatschap van een sportclub iets afneemt, of van een club of vereniging. Dat is gestabiliseerd in de laatste periode. Verder zien we, dat is ook positief, dat ouders vaker aangeven dat ze steun hebben van familie en bekenden bij het opvoeden van hun kinderen.
0: Okay.
1: Dus het lijkt erop dat ouders daar wat makkelijker ook om hulp vragen.
0: Ja, ja. Wat mij in het persbericht ook opviel was dat in ieder geval een ander positief bericht, want zo zit ik er dan ook wel in de wedstrijd, steeds minder kinderen drinken dagelijkse suikerhoudende drankjes.
1: Klopt, ja. Dat is ook een positief resultaat dat we zien. Er wordt ook heel veel op ingezet om meer water te drinken in plaats van zoete drankjes. En we zien daar al een heel aantal jaren een positieve trend. Dus dat er inderdaad veel meer water wordt gedronken, of water met een smaakje, en minder vaak zoete drankjes.
0: Je zegt, we proberen in te zetten. Dat betekent een actief acties om iets te doen. Is dat puur reclame of is dat echt via, ja, zoals dat dan geloof ik in jullie wereld heet, programma's die worden opgestart?
1: Ja, klopt. Wij als GGD adviseren eigenlijk de gemeente om gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Maar we adviseren ook bijvoorbeeld scholen. En er zijn bij ons als GGD gezonde schooladviseurs werkzaam.
0: Okay.
1: Die naar de basisscholen en het voortgezet onderwijs gaan om hen te helpen hoe ze schoolgezondheidsbeleid kunnen formuleren. En je ziet ook dat op heel veel scholen dat gebeurt. Hè, dat er ook afspraken gemaakt worden. En ouders wordt geadviseerd om bijvoorbeeld geen zoete drankjes mee te geven. Of dat er bepaalde waterdrinkdagen zijn op scholen. Of dat op scholen wordt gezegd het 10 uurtje is standaard fruit of groenten. En dat zie je ook terug in de cijfers. Want we zien ook de afgelopen decennia eigenlijk zien we dat het fruit- en groentegebruik consumptie ook toegenomen is. Maar helaas, bij de laatste meting zagen we dat dat niet meer verder vooruit gegaan is.
0: Nee. Maar als ik kijk naar zeg maar de verschillen, de verdeling tussen de inkomensgroepen zal min of meer gelijk blijven, denk ik dan. Dan is het bijna dat aan te wijzen als oorzaak dat dat niet verder groeit. Of hebben jullie daar een andere aanwijzing voor?
1: We zien dat de meest kwetsbare groep, dat daar ook de problemen het grootst zijn. En daarom worden er ook op allerlei manieren wordt er ook extra hulp geboden aan die meest kwetsbare groep. Daar hebben we bijvoorbeeld het programma Kansrijke Start voor. Dat is een programma dat landelijk wordt uitgevoerd in elke gemeente. En dat is ook een samenwerking tussen enerzijds verloskundigen en huisartsen, de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau van de GGD, het sociaal domein van de gemeente, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Zodat er veel meer samengewerkt wordt tussen al die professionals die jonge gezinnen zien om als er problemen zijn om dat zo vroeg mogelijk te signaleren.
0: Ja, ik zat het te lezen met Kansrijke Start. Is het raar als ik zeg van ik had er nog niet van gehoord?
1: Nee, dat denk ik niet. Het is wel iets wat de laatste jaren is opgekomen.
0: Okay.
1: En waar ook sinds kort ook echt vaste financiering voorkomt vanuit het Rijk.
0: Kijk.
1: Dus het is wel een ontwikkeling die sinds een aantal jaren loopt en waar ook steeds meer tijd in wordt geïnvesteerd en wat ook steeds meer nog vorm moet krijgen binnen gemeenten. Dus het kan natuurlijk zijn dat je daar nog niet van gehoord had.
0: Oké. Eigenlijk begrijp ik ook een beetje dat jullie zeg maar het rapport een beetje aanbieden bij de gemeente om te zeggen, nou jongens, aan de slag. Is er ook nog een vorm van monitoring dat je zegt van nou, gedurende die 4 jaar of moeten we gewoon weer 4 jaar wachten of er resultaten zijn?
1: Nou, sowieso gaan we inderdaad over 4 jaar dit onderzoek herhalen. Daarnaast zijn wij als GGD heel direct betrokken ook bij de gemeente en bij hun beleid. Ook bij dat soort programma's zoals Kansrijke Start. He, daar hebben we zelf als GGD ook een coördinerende rol in. He, dus we zitten ook eigenlijk heel erg dicht bovenop de uitvoering binnen die gemeente. Zodat we ook kunnen monitoren ook van wat gebeurt er nu binnen die programma's. En zien we daarin ook die samenwerking bevorderen. En wat wordt er uitgevoerd binnen die programma's. Dus daarin is het niet iets dat we helemaal loslaten en pas over 4 jaar weer gaan kijken hoe het ervoor staat.
0: Is er dan, zeg maar, als je kijkt naar dat onderzoek, want daar ben je bij betrokken geweest, is er, zeg maar, één activiteit, ik noem maar wat, het zorg dat ze bij een sportclub terechtkomen of zo, om wat het meeste helpt om die gelijkheid zeg maar meer tot stand te brengen en daarmee ook de gezondheid vooruit te helpen. Of nou, ja, je zal zeggen het is het totaalplaatje, maar ik kan me voorstellen dat er één ding is waarvan je zegt van nou, als we daar nou eens aan beginnen, want ja.
1: Nou, ik denk juist bij de gezinnen die moeite hebben met rondkomen, is het denk ik heel belangrijk om vooral te richten eerst op ook inkomensondersteuning. Hè? Want wanneer mensen heel grote geldzorgen hebben, kun je je voorstellen dat daar hun aandacht ook op gefocust is. Meer nog dan op gezond leven.
0: Dat kan ik me zeker voorstellen. We hebben volgens mij zo heel veel al even kort doorlopen, Caroline. Is er iets waarvan je zegt van nou, geachte luisteraar, beste presentator. Hier is nog iets wat ik ook wel belangrijk vind om nog even aandacht aan te besteden.
1: Nou, ik denk voor iedereen, voor alle kinderen is het belangrijk. En ook voor alle volwassenen trouwens, om voldoende te bewegen. En daarin zien we toch een wat neerwaarts trend. Als we kijken naar het aantal kinderen dat elke dag lopend of fietsen naar school gaat, dat is ook weer iets achteruit gegaan. Het aantal kinderen dat dagelijks buiten speelt. Dus ik denk dat dat voor iedereen een aanbeveling is. Hè? Zoveel mogelijk bewegen, dat is goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. Dus ook voor de mentale gezondheid.
0: Ja, dat zeg ik,
1: en voor jong en oud.
0: Dan zeg ik als presentator maar even, omdat ik ook toevallig, nou niet helemaal toevallig, veel door de regio rij, in ieder geval hier van Voorst, Brummen, Epeheerde, Deventer, Apeldoorn. Laten ze alsjeblieft nou zorgen dat die mooie trapveldjes die er in die wijken zijn ook niet nog eens een keer worden gesloten, maar dat kinderen daar in ieder geval eens een keer fatsoenlijk kunnen spelen. En dat is een opmerking, die hoef jij niet voor je rekening te nemen, die neem ik wel voor mijn rekening. Ik zie heel vaak dat soort dingen worden opgeofferd aan van alles en nog wat, terwijl het plekje zou zijn waar kinderen uitstekend zich kunnen vermaken en dat deden wij vroeger op de straat. En laat de parkjes bestaan, denk ik dan maar.
1: Ja, ook daarin hebben we adviseurs die gemeenten ook adviseren om die leefomgeving gezond in te richten. Dus ook daarin adviseren wij de gemeente om te kijken naar die openbare ruimte. Hoe maak je die zo beweegvriendelijk? Dat het ook uitnodigt voor te spelen en om je daarin te begeven.
0: Nou je dat zo zegt. Ik volg wat politiek in Brummen toevallig. Maar dat geldt denk ik ook voor andere gemeenten. Inderdaad hoor je zelden in een bestemmingsplan of bouwplannen dat er ruimte wordt gereserveerd voor veldjes en dat soort dingen. Dat is een goed puntje. Zo steken we dan toch weer op. Caroline, dank je dat je wat toelichting wilde geven op deze berichten. Belangrijk voor mij, meer gezondheidsproblemen, maar dat is meer in de Ja, zeg maar in de verdeling van de problemen als zozeer dat er heel veel bijgekomen is.
1: Ja. Ja,
0: en voor de rest moeten we met z'n allen bereid zijn om wat attenter te zijn. En ja, eigenlijk durf ik ook wel te zeggen aan ouders die per ongeluk zitten te luisteren. Het is geen schande om je te melden bij een instantie als je merkt dat je gewoon niet rondkomt. Want er zijn regelingen genoeg en zeker ook regelingen waarbij kinderen heel fanatiek kunnen gaan deelnemen aan sport en spel.
1: Zeker.
0: Dus dank je voor je tijd en graag tot een volgende keer. Ik hoop niet dat het over 4 jaar wordt. Dus gebeurt genoeg binnen de GGD. Dus ik hoop dat we elkaar binnenkort weer een keer tegenkomen. Dankjewel.
1: Gaan we doen.
0: Yo,
1: graag gedaan.

0: De Kuijs en Dols waren dat met There's a Whole Lot of Loving. Bezoekers zijn van harte welkom om het gebied te komen ervaren en mee te denken over wonen in een eetbare buurt. En ik had aangekondigd dat het een interview zou worden uit een rijdende auto. Maar voor ons is ze speciaal thuis gebleven. Chantal, hartelijk welkom in onze uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik had dat aangekondigd. Ik denk, nou, spannend. Kijk of het goed gaat. Nee, hartstikke leuk dat je daar even ruimte voor wil maken. Waar hadden we het over met die bezoekers?
1: Ja, we gaan het laten zien hoe een voedselbos eruit ziet na ongeveer 9 jaar. En dat is daarmee dus ook wel een beetje een soort middellange leeftijd. Want we hebben wat oudere voedselbossen in Nederland. Die zijn al bijna 15 jaar. En de jongste die worden natuurlijk nu nog steeds aangeplant. Want dat is echt een beweging aan het worden. Maar met 9 jaar ben je een mooie middenmotor. En dan is er al flink wat te oogsten. Dus je kan ook zien hoe dat in een woonbuurt zich dan laat zien eigenlijk.
0: Je zegt, we zijn een mooie middenmotor. Wat waren jouw verwachtingen toen je betrokken werd bij het voedselbos?
1: Ja, we hadden iets minder woningen daar verwacht. Maar dat zijn er dus in de loop der tijd meer geworden. Want de politieke agenda's die veranderen natuurlijk wel. Terwijl een voedselbos wat je dan aanlegt voor de langere termijn. Ja, dat is eigenlijk een lange termijnsplanning. En dat klopt niet altijd met de gemeentelijke plannen. Maar ja, als je goed met elkaar in gesprek gaat, dan kom je wel ergens op uit. Dus in die zin zijn mijn verwachtingen wel, heb ik wel moeten bijschaven. Maar er zijn ook wel hele mooie nieuwe kansen als er zoveel mensen rondom dat voedselbos gaan wonen.
0: Ja. Wat is de basis van een voedselbos? Wat is dat voor ding?
1: Ja. In Brummen is dat echt een woonwijk geweest dat eerst een weiland is geweest. En dat is op een gegeven moment omgezet naar een voedselbos als openbare ruimte. Dus het is ook bijzonder dat iedereen er gewoon in mag. En dat iedereen uit de buurt daar gebruik van mag maken en uit mag oogsten. En dan is het eigenlijk een gelaagd systeem waarbij zowel de kruiden, de struiken en de hogere bomen eigenlijk productiebomen en struiken zijn voor waar mensen uit kunnen oogsten. Maar er zijn daarnaast ook heel veel ondersteunende soorten die de inheemse biodiversiteit versterken. Dus in die zin is het een heel natuurlijk systeem eigenlijk.
0: Ja. En waarom moeten wij van die dingen aanleggen? Want we kunnen toch gewoon naar de supermarkt?
1: Ja, de supermarkt is ook wel, heeft ook wel zo zijn uitdaging.
0: Oh, sorry, we moeten toch naar Eco Plaza. Laten we die als voorbeeld nemen.
1: Dat is ook een supermarkt.
0: Ja, maar ja, die suggereert in ieder geval de reclame dat ze geen bijdrage doen aan...
1: Ik ben ervan overtuigd dat we ook nog naar supermarkten kunnen blijven gaan. Maar het mooie aan voedselbossen, zeker in je woonbuurt, is dat je ook soorten kunt leren kennen die nog helemaal niet in de winkels liggen. En je ziet de komende tijd ook echt dat soort nieuwe producten naar boven komen. En dat is echt ontzettend leuk om mee bezig te zijn. Dus
0: maar zijn dat dan bekende vruchten of...
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld
0: is dat gewoon een soort nieuwe kruising?
1: Nee, je hebt echt bijvoorbeeld de roomappel. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat is geen appel, dat is een soort van mango-achtige vrucht. Die kennen we helemaal niet. En die groeit in Noord-Amerika en die doet het hier ook goed. De pawpaw noemen ze dat ook wel. De Franse uiensoepboom is ook een hele bekende uit voedselbossen. Die bladeren heeft die eigenlijk naar uiensoep smaken. Waar je ook hele mooie krachtige bouillon van kunt maken. Dus ja, zo zijn er allerlei soorten en allerlei wilde kruiden ook die mensen nog helemaal niet op hun vizier hebben en die wel heel leuk zijn om te oogsten. En dat doen we dan ook met de bewoners samen. Dan trekken we er met de oogstbrigade op uit en dan proberen we die dingen uit en dan maken we recepten mee met elkaar en dan wisselen we uit. En dat doen we eigenlijk op alle voedselbossen in Nederland met elkaar. Die informatie wordt ook echt uitgewisseld. Dus het is echt een hele leuke, sprankelende omgeving. Dus ja, ontzettend leuk om eens te komen kijken natuurlijk.
0: Maar betekent dat nou dat... Ik kan me dan voorstellen, op enig moment vindt iedereen het zo lekker. Dus ze staan allemaal vooraan om te zorgen dat ze bijna als eerste oogsten, omdat er anders niks meer is. Want we kunnen daar geen bevolking volledig mee voeden, denk ik.
1: Nee, we hoeven er ook geen bevolking gelukkig mee te voeden. Maar het is wel absoluut waar wat je zegt. Bij ons is de ervaring ook dat tegen de tijd dat de appels bijna rijp zijn, dan zijn ze er ook af. Wat jammer is, omdat mensen er dan achter komen dat een appel echt moet rijpen. En zo leer je dus ook wel weer een heleboel. En dat levert dus wel wat teleurstellingen af en toe op, omdat je... omdat we dat echt met elkaar weer moeten leren van die schaarste mindset eigenlijk. Dat ook overvloed kan zijn als je dat aanplant. En wat het leuke aan appelbomen en dergelijke is, is dat het elk jaar natuurlijk meer is. En dat kun je ook zien bij boerenbedrijven waar een appelboom staat en waar de appeltjes op de grond liggen, omdat ze gewoon niet meer geplukt kunnen worden omdat het zoveel is.
0: Ja.
1: Dat is dan meestal meer mensen die dat gewoon in de tuin hebben, hè? Niet commercieel uitgezet.
0: Nee. Nou, las ik in dat persbericht ook, de komende jaren wordt het gebied in samenspraak doorontwikkeld tot een natuurlijke woonbuurt. Betekent dat gewoon dat zeg maar, we de boompjes die nu in een afgebakend terrein staan, gewoon de wijk ingaan?
1: Ja, dat is wel het geval. We hebben van 3 hectare gaan wij terug naar 1,5 hectare. Maar we hebben wel gelukkig voor elkaar gekregen samen met de gemeente dat bepaalde doelstellingen die de gemeente ook al heeft op basis van natuurinclusief bouwen en met biobased materialen bouwen en zo. Wij zeiden, nou doe dat dan meteen hier. Want dat past gewoon dan in ieder geval bij in het gebied. Ja. En we gaan nu samen volgende week met de gemeente aan tafel zitten en kijken. Dat is toch best bijzonder voor een groep bewoners en vrijwilligers die dit park onderhouden. Maar dan gaan we samen zitten en kijken hoe we dan eigenlijk die huidige voedselbosstructuur kunnen integreren in de nieuwe plan van de gemeente. En nou, daar is veel om te doen geweest, maar inmiddels zitten we daar wel op één lijn. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja.
1: En dat wordt dan natuurlijk een hele mooie buurt. Dat je naast je eigen buurt, je eigen tuin, kun je ook nog naar buiten lopen en kijken of je daar nog lekkere besjes kunt plukken.
0: Ja. Ben je bewoner van de nieuwe erven of niet?
1: Nee, ik woon daar zelf niet. Nee, ik woon ietsjes verderop. Maar ik zou het zeker overwegen als ik die huizen die ik daar straks zie verschijnen. Dan is dat nog helemaal niet zo'n slechte buurt om in te wonen. En we hebben ook een mooie woonvereniging, Hansa, die opgericht is.
0: Ja.
1: Hansa Wonen. En die gaat daar ook echt een project met collectief wonen. Daar komt een deel beschikbaar. Daar heeft de gemeente ook oren naar gehad. Om collectief wonen en meer natuur inclusief wonen te onderzoeken en met elkaar te ontwikkelen. Dus er zijn echt sprankelende dingen aan de gang in het voedselbos. Dus ik zou zeggen, kom het zien, hè?
0: Ja, ja. Nee, want is het nou zo, zeg maar, hier heb je aan de basis staan en mee ontwikkeld. Dat je al rondrijdend door de gemeente denkt, hey, hier zouden we ook zoiets kunnen doen. Of daar zouden we ook zoiets kunnen doen.
1: Ja,
0: of zit dat er niet zo diep in, denk je, nou, na deze jaar, joh, het is mooi geweest, ik oogst en na mij de volgende generatie.
1: Een van de belangrijkste inzichten die ik heb gehad is dat de mens is wel een kwetsbare factor in dit geheel. Wij moeten echt anders leren omgaan met onze omgeving. Wij moeten echt anders leren omgaan met onszelf en een ander soort economie zelfs, waarbij je ook, waar ik het net al over had, die schaarste is ook voor een deel dat veroorzaken we zelf door bijvoorbeeld niet overal bessenplanten op te kweken en overal frambozen te kweken en dergelijke. Krijg je natuurlijk wel een ontwrichting van het huidige systeem, maar mm-hmm. Ja, dat zie je toch al over de hele linie in de wereld, dat er van alles ontwricht is. Dus ik zie voedselbossen echt als een onderdeel van de oplossing voor de toekomst, ja.
0: Maar dan komen we inderdaad in de buurt van de productie, zal ik maar zeggen. Maar we weten dat we dat met die methode in ieder geval nooit volledig de bevolking zullen kunnen voeden, toch?
1: Nou, joh, daar zou ik nog wel eens een boompje met je willen over opzetten.
0: Nou, dat noteer ik in de agenda. Want dan komen we op locatie met het hele circus en dan gaan we aan tafel met elkaar de discussie aan. Want dan ga ik op zoek naar iemand die roept van ja, allemaal leuk dit soort gevreubel, maar we hebben er niks aan.
1: Klopt, dat hoor je heel veel, maar dat heeft ook heel veel te maken met nog niet voldoende kennis hebben van wat zo'n systeem dan opbrengt. Er zijn ook nog niet voldoende cijfers, dat is ook zo, want het is een jong fenomeen. Aan de andere kant zijn de cijfers die we nu aan het verzamelen zijn heel hoopgevend. En er komen steeds meer voedselbossen bij, omdat steeds meer mensen overtuigd raken dat dit toch wel iets kan zijn. En dan is er natuurlijk ook een verschil tussen een agrarisch voedselbos en een openbaar voedselbos of een particulier voedselbos in je achtertuin. Dus die hebben ook allemaal andere functies en andere doelstellingen. Ja. Dus ja, daar zul je altijd verschil in oogsten zien. Maar ik denk dat naast de ontwikkelingen in de landbouw zelf, dat het een hele mooie een hele mooie aanvulling kan zijn. Ja.
0: Hebben we nog voedselbossen in de buurt van Brummen of zijn jullie de enige in een straal van 25 kilometer?
1: Nee, we werken ook echt wel samen met andere voedselbossen. Hier in de gemeente, daar valt ook Eerbeek onder, hebben we voedselbos Eerbeek, die ietsjes jonger is. Dat is een meer een CSA, dus waar je een abonnement kan nemen en kan komen plukken. Maar je hebt ook bos nodig in Voorst, ook bij ons in de buurt. En dat is een voedselbos waar educatie juist heel erg belangrijk is. En waar ze kinderen meenemen in het verhaal en bomen planten met kinderen, maar ook leren hoe je zo'n plek kunt verzorgen. Dus er zijn echt allerlei soorten voedselbossen waar we mee verbonden zijn en kennis mee uitwisselen. Ja.
0: Ja, ik hoor echt, dat zul jij dan op je moeten nemen, een programma aankomen waar we uitgebreid 2 uur lang gaan praten over allerlei soorten voedselbossen, mensen aan tafel.
1: Maar
0: de kunst is om dan ook nog 1 of 2 mensen aan tafel te krijgen die het allemaal onzin vinden.
1: Want, de critici, ja.
0: Ja, dat lijkt me wel mooi. In ieder geval, wat mij duidelijk geworden is, Chantal, is dat jij, het zit bij jou echt van binnen, hè?
1: Klopt, ja. Dus ik wil 30 mei ook graag iedereen die wil komen laten zien en horen hoe, samen met mijn collega Chris, hoe we dat doen in Nieuwe Erven en wat we in die 9, 10 jaar geleerd hebben. En dat is gewoon heel erg leuk om over te dragen.
0: Ja. Een website, hebben jullie die?
1: Ja, www.voedselbosnieuweerven.nl.
0: Ja, kijk, dat is mooi. Daar kunnen mensen alvast wat informatie op doen. Jullie zijn beschikbaar zaterdag 30 mei en de volgende is al zaterdag 27 juni. Ja. Van 11 tot 12:30. En het mooiste is, we hoeven niet aan te melden. Dus ik hoop eigenlijk dat er zoveel mensen zijn dat je spijt krijgt dat mensen zich niet hebben aangemeld.
1: Ja, ik hoop dat je inderdaad daaraan bij hebt gedragen op dit. Dus kom vooral, inderdaad.
0: Ja, je bent zo enthousiast dat ik kan er bijna nog een kwartier naar luisteren. Maar dat zullen we niet doen in deze uitzending. Het is even om mensen te prikkelen. Wat is uiteindelijk het belangrijkste van het hebben van een voedselbos? Laten we daar eens mee eindigen.
1: Ja, nou, het is een heel mooie vraag om mee te eindigen. Want het brengt mensen bij elkaar. In deze gekke gepolariseerde wereld waarin we zitten, merk je dat als het over eten gaat en over voedselzekerheid gaat en over het genieten van mooie landschappen, dat ze elkaar eigenlijk best wel goed kunnen vinden allemaal. En als je gewoon met die oogsten die we verwerkt hebben lekkere dingen gaat proeven, dan gaat het verhaal ineens over wat ons verbindt in plaats van wat ons uit elkaar drijft. En ik denk dat we daar inderdaad niet genoeg van kunnen hebben. Maar dit lijkt bijna een reclamepraatje.
0: Ik kan je vertellen dat het de laatste kwartier al zo is. Dus dat maakt dan verder niet zo uit. Hey, we gaan eindigen met het volgende. Elk jaar zien we het voedselbos rijker worden. We oogsten meer. De biodiversiteit neemt toe. En het onderhoud wordt steeds eenvoudiger. En dat is iets wat mij dan aanspreekt. Want altijd met zo'n hark en gedoe aan de gang. Dat is ook zo wat. Dat waren uitspraken. Van Chantal van Gelderen, betrokken bij het voedselbos Nieuwe Erven. Chantal, dank je wel dat je in de uitzending wilde komen, dat je je eigen activiteit even hebt uitgesteld om ons lekker stabiel te woord te kunnen staan.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja, en laten we kijken of we misschien nog in het najaar inderdaad wij zijn daartoe bereid om een uitzending op locatie te maken op de vrijdag tussen 9 en 11 of 9 en 12. Dan komen wij met een mobiele studio bij jullie en dan gaan we aan het tafeltje zitten en dan hoop ik ondertussen heerlijke appels te eten, denk ik, tegen die tijd.
1: Daar gaan we gewoon voor zorgen. Hartstikke leuk.
0: Oké, hey Chantal, dankjewel en tot een volgende ronde.
1: Ja, dankjewel.

Danny Melando, Blue Tango is dat. Ja, en zo vliegt zo'n uurtje, ja, een uur eigenlijk wel weer voorbij. We spraken in het begin van het uur met de GGD Noord en Oost Gelderland naar aanleiding van een persbericht over de gezondheidsproblemen bij kinderen in gezinnen, vooral met geldzorgen. En ja, zo springen we dan in de tweede helft naar de voedselbossen. Ja, en dan maak je soms wat verbindingjes dat je denkt, wat jammer dat we eigenlijk ja, alles zo in sectoren hebben opgedeeld in ons bestaan. Want ja, mooie kruisbestuiving zou er ook kunnen zijn. En wie weet, misschien in na de zomer dat we op een prachtige locatie kunnen gaan uitzenden in de nieuwe erven in het voedselbos om daar nog wat uitgebreide aandacht aan te besteden. Het is bijna 10:00, dus tijd voor ja, het nieuws. En daarna zijn we terug voor nog een uur brunch Brummenvorst. Ja, tot straks, zeggen we dan maar.

0: things will change.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Voorst Veluwezoom.
3: Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

Flyway Little Paraguayo. George Baker selectie, nu had ze natuurlijk al herkend. Welkom terug, of welkom ook de luisteraars van RTV 794. Waar we dit programma ook gewoon één op één doorzetten. Net zoals we op de donderdag de brunch van RTV 794 doorzetten op Forst Veluwezoom. En ook de samenwerking tussen deze twee omroepen, ja, wordt steeds nauwer. Dat doen we al langer op het gebied van de nieuws en het gebruik van middelen die daarvoor handig zijn. En we zullen dat waarschijnlijk op de muziekzender ook steeds meer en meer in elkaar laten overvloeien. Hebben we dan geen specifieke dingen voor de regio? Ja, zeker, want dat maakte dat we brunch editie Brummenvorst erop nahouden. Even iets minder onderwerpen dan bij de collega's bij 794. Maar ik doe er 2 per uur en dat bevalt me erg goed. En ik hoop dat ook de onderwerpen die ik deze week voor u heb geselecteerd voldoen. Want onze Herman moest er even een weekje tussenuit en zei tegen mij: nou Gert, fijn dat jij een uitzending wil maken, maar dan moet je wel even zelf zorgen voor je eigen vulling. En dat heb ik weer met veel plezier gedaan. En ik moet u zeggen, ja, eigenlijk is het toch wel comfortabel als je gewoon een redacteur hebt die het allemaal voor je regelt. Dat maakt op deze zonnige dag toch ook een zonnige dag wat dat betreft. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben het over de nationale doortrapdagen van die zijn van start gegaan. En toen ik daarnaar zat te kijken, bleek dat in Twello er ook sprake is van doortrap. Dus we gaan eens even bellen met Sarah van der Velde van de organisatie om te horen wat is dat precies, wat gebeurt er dan? En wie weet, misschien kan ze ook nog wat specifieks vertellen over Twello wat dat betreft. En dan hebben we in het tweede deel, krijgen we bezoek in de studio. En dat vinden we altijd fantastisch dat mensen daar de tijd voor nemen. Merel van de Hoek komt bij ons in de studio om te praten over de jonge speurneuzen. En dan hebben we het over archeologie. Ja, voor mij altijd als je een foto ziet, zie je weer wat mensen op hun knieën met een troffeltje, heet dat geloof ik, aan het werk in grond, dat je hoopt dat het even niet gaat regenen, denk ik. Maar dat gaan we straks allemaal horen. En we wisselen dat natuurlijk af met gezellige, fantastische muziek.

waait de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee, zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland, ai, Marieke, Marieke.

John Paul Young, Love is in the Air. We gaan zo meteen praten over de doortrapdagen. En ik zat even te kijken naar de activiteiten in de buurt. Er zijn er al een paar geweest, maar er blijven ook nog wat activiteiten over die in de buurt worden georganiseerd. Dus daar gaan we het straks over hebben. Geef me de gelegenheid om u even aan te geven dat we natuurlijk ook nieuwsberichten op onze website hebben. De website is www.forstveluwezoom.nl. En we hebben een app. Een app met vrijwel dezelfde informatie als op de website. Dus mocht u op vakantie gaan en u wilt toch een programma volgen, ja, dat kan gewoon of via de webbrowser via www.forstveluwezoom.nl of u downloadt onze app en dat kan zowel in de Google Play Store als in de Apple Store, want de beide versies zijn beschikbaar en dan blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws in uw regio. En u kunt ook gewoon meeluisteren op radio en zelfs ons tv-kanaal is daar te bekijken. Maak ik wel even de opmerking tijdens uw vakantie, let wel even op of uw databundel genoeg data heeft om dat mogelijk te maken. En ondertussen zit ik lekker naar buiten te kijken omdat alle deuren openstaan, zodat ik de voordeur kan zien. En daar zie ik dat er in noodtempo allerlei tenten worden opgezet om straks lekker daaronder een visje te kunnen nuttigen. Jawel, en dat doen wij ook meestal wekelijks. Het vismomentje noemen we dat. Maar daar, dat doen we na de uitzending. Nog even een opmerking over de uitzending Politiek Palet tussen 11 en 12. Daar hebben we vandaag geen bijzondere dingen voor. En dat gaan we na onze vakantie weer doen. Want dit is

het laatste uurtje brunch wat ik even maak voor mijn vakantie. Want vanaf volgende week ben ik een paar weken weg en ben 19 juni weer terug, hopelijk op de zender. Ja, zo gaat dat als je wat krap zit in medewerkers. Vindt u dit wel een gezellig programma? Denkt u, daar wil ik ook wel mijn bijdrage aan leveren? Ik wil ook @voorstveluwezoon.nl en we nemen contact met u op. En denkt u, ja, maar hij gaat met vakantie? Kijk, tegenwoordig natuurlijk, mailboxen zijn heel gewillige dingen.

0: Ik had er nooit van gehoord, maar het deuntje kende ik wel. Lieutenant Pigeon was dat met Moldy Old Doe. Ja, ik maakte me al zorgen, want de telefoon ging over en bleef overgaan totdat ik in voicemail terechtkwam. Opnieuw proberen en ja hoor, ze is er gelukkig. Sarah, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Ja, daar krijgen wij grijze haren van. Nee hoor, dat valt wel mee. Plaatjes genoeg zeggen we dan altijd maar. Welkom in ons programma Brunch. De Nationale Doortrapdagen. Daar ben jij van. En wat zijn dat voor dingen?
1: Ja, de Nationale Doortrapdagen is de eerste keer dit jaar. En het is een onderdeel van Doortrappen. Wat een onderdeel van het ministerie IMW. En het is eigenlijk 10 dagen lang van 18 mei tot 18. Van 18 mei tot 28 mei, om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor fietsveiligheid bij ouderen.
0: Je zegt het is al onderdeel van een langerlopend project, ja. Doortrappen. Ja. En waar is dat op gericht?
1: Ja, dus echt op ouderen. Want ja, natuurlijk Nederland vergrijst en mensen blijven ook langer fietsen. Maar het is voornamelijk belangrijk om toch ja, ook veilig te blijven fietsen. Na te denken misschien over andere fietsen aanschaffen of bijvoorbeeld meer oefeningen doen. Om voornamelijk zo veilig mogelijk en zo gezond mogelijk iedereen te laten fietsen. En daarvoor is het programma opgericht. En dit jaar is nu de eerste keer dat er echt 10 dagen lang zoveel mogelijk aandacht wordt gegeven aan doortrappen.
0: Ja, ja, want soms verbaas ik me er wel eens over. Dan wordt er net gedaan alsof we plotseling moeten ingrijpen. Maar het is toch, ja, maar het is toch logisch dat we... Ja, we weten allemaal dat we gemiddeld ouder worden. Dus die mensen willen zich ook graag verplaatsen om ze nou allemaal achter een rollator te zetten. Dat is ook zo wat. Wat zijn de belangrijkste dingen die jullie proberen mee te geven in dit project?
1: Dat ook voornamelijk het niet groter moet worden dan het is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een fietsspiegel koopt of een fiets aan het opzetten. Het is voornamelijk ook die bewustwording van hey, ik word wel ouder. Misschien moet ik eens gaan kijken om misschien een andere fiets te kopen of een fiets aan het op te zetten. Dus eigenlijk kan heel simpel zijn, maar het kan best een groot effect hebben. Want vaak ja, valt dan iemand, dan merk je vaak dat een ouder op dat moment toch valt. En dan is het vaak heel lastig om dan terug te gaan fietsen. En je moet eigenlijk voorkomen dat die ouder valt. Hmm. Dus daarin kan je heel makkelijk kleine dingen doen.
0: Weet je, wat ik wel grappig vind, is dat we het dan hebben over wat de ouderen zelf als maatregel moet nemen. Maar zou het ook niet goed zijn om een vingertje op te steken naar de overige deelnemers, dat ze daar eens wat meer rekening mee mogen houden?
1: Ja, zeker. Dat hoor je ook wel vaker. Want er natuurlijk veel verschillende fietsen zijn, en fatbikes, en e-bikes, en I don't know. Dus het is ja inderdaad een heel maatschappelijk probleem waar natuurlijk iedereen aandacht voor moet hebben. Ja. Maar het doel vandaag van doortrappen is dat het ook gewoon ja eens gaan nadenken over, hey, veilig fietsen. Denk aan die anderen.
0: Is het, je zegt het is een programma wat al langer draait. Dit is de eerste keer dat we het nationaal echt meer dan een week reserveren voor aandacht. Nou, was ik pas geleden al ergens inderdaad. Toen kwam ik een tafeltje tegen. Dat was vanuit de provincie of zo. Dat daar mensen zaten. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dus het is een landelijk programma. Dus het ministerie INW. En elke provincie heeft eigenlijk zijn eigen invulling. Dus elke provincie is bezig met doortrappen. En elke provincie doet het net op zijn andere manier. Dus bij de provincie Gelderland werken we met kwartiermakers. Die dus echt de gemeente aan de slag gaten. En andere provincies die doen het bijvoorbeeld samen met de VVN. Die dan echt activiteiten uitvoert. Maar elke provincie doet dan doortrappen.
0: En in die periode van 18 tot 28 mei zijn er speciale activiteiten. Want ik heb even gekeken bij ons in de buurt. Er zijn er alweer voorbij. Dus ik ben alweer te laat. Bijna, maar gelukkig er is er nog één. Want dat is een beetje waar jullie zeg maar ook op proberen in te steken. Dat heet de opfriscursus fiets in Voorst. En dan zie ik een mooi fotootje van inderdaad ouderen met helmpjes. Ja, toch hoort dat er een beetje bij, hè?
1: Ja, zeker. Dus het is echt de gemeente zelf. Maar elke gemeente werkt natuurlijk anders. De ouderen die komen op andere plekken. Dus het is echt het doel dat die gemeente zelf activiteiten kijkt van hey, waar komen ouderen naartoe? Of waar kunnen we al bij aansluiten? Je moet natuurlijk ook niet wiel opnieuw gaan uitvinden. Je wilt het eigenlijk zo makkelijk mogelijk maken om over fietsveiligheid te praten.
0: Ja.
1: Dus daarom heeft elke gemeente eigen activiteiten.
0: Ja, nou is heb ik altijd geleerd, want ik kom uit de IT-sector. Een project heeft dat is vervelend. Want dan, dat is... Projecten hebben een eindigheid. Nou hoor ik jou praten over een project, maar dit loopt toch al lang dan toch voor een project?
1: Ja, dit loopt al heel lang. Bij de provincie Gelderland doen we het al minstens 4 jaar. En daar gaat ook sowieso nog verder gaan. Het is ook geen project dat natuurlijk echt een einddatum heeft, want de fietsveiligheid blijft gewoon altijd belangrijk.
0: Yeah.
1: Het is gewoon, je hoopt gewoon steeds meer gemeenten daar ook aandacht voor gaan krijgen. En dat steeds meer gemeenten dat ook zelfstandig gaan doen. Dat is eigenlijk de hoop.
0: Jullie kijken het land in, want jullie zijn het organiserend bureau, zeg ik dan maar even heel ondankbaar.
1: Ja.
0: Zien jullie ook echt toename van activiteiten? Of zijn er provincies waarvan je zegt, daar kan wel een taantje bij? Ik hoop dat je dan niet zegt Gelderland.
1: Nee, ik ben dus echt alleen werkbaar voor de provincie Gelderland. Maar je merkt dat dus eigenlijk elke provincie daar inderdaad ook, zeker nu ook met die nationale doortrapdag, echt heel veel moeite in steekt om zoveel mogelijk te organiseren.
0: Toch
1: en je merkt ook dat steeds meer mensen doortrappen kennen. Dus dat je 3 jaar geleden zei, doen jullie ook aan doortrappen? De mensen zeiden, doortrappen. En nu is eigenlijk heel veel gemeenten die ook met elkaar in gesprek gaan van, doortrappen. En dan gemeenten zijn nu zelfs naar ons toe komen van, we willen ook aan met doortrappen meedoen.
0: Aha.
1: Dus echt, je merkt dat echt die mond-aan-mond reclame, als ik het zo mag noemen, heel hard werkt. En dat steeds meer gemeenten ermee kennen, aan de slag gaan. Dus dat is heel leuk om te zien.
0: Ja. Dus dan begrijp ik dat ik tot nu toe gelukkig nog niet tot de doelgroep behoor. Want ik had er ook nog niet van gehoord. Dus.
1: De Nationale Doortrapdag is ook het doel natuurlijk. Dat iedereen nog meer doortrappen bekend maken.
0: Ja, ja.
1: Het is ook de eerste keer dat
0: het is het echt alleen gericht op ouderen? Of toch meer ook in zijn algemeenheid? Of ligt toevallig dit jaar het accent meer bij de ouderen?
1: Nee, het is echt gericht op ouderen. Maar eigenlijk is de oudere doelgroep. Omdat eigenlijk voornamelijk preventief werk start. Eigenlijk al van 55 jaar, zeggen we. Dus dat is best wel een grote groep ouderen.
0: Sorry.
1: Ja. Nee, ja. Dus dat soms zeggen we ook senioren of ouderen. Maar het is voornamelijk echt een preventieve. Want eigenlijk, je lichaam dat gaat sneller achteruit. En dat je daar gewoon al op voorhand mee bezig bent. Of nadenkt van, kan ik daar... Ja, eigenlijk voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja.
1: Dus het is een heel grote doelgroep.
0: Je loopt al een tijdje mee in het project, dus je hebt ook veel informatie, komt dan bij jullie op het bureau terecht. Wat is de meest simpele activiteit of ding wat ik kan doen als ouderen die het meeste effect heeft? Het meest positieve effect heeft. Snap je mijn vraag? Ja, ik brabbel een beetje, zeg. Moet niet gekker worden met me. Ja.
1: Nee. En je bedoelt ervan uit als de ouderen zelf, wat je zou kunnen doen.
0: Ja.
1: Ja, het is, zoals ik al zei, zo'n fietshelm. Dat is eigenlijk het makkelijkste wat je kan doen. Maar ook vaak merk je bij ouderen dat ze naar de fietsenmaker gaan. En ook fietsenmakers zitten natuurlijk in ons netwerk, want het zijn echt een groot aanspreekpunt. Dus steeds meer fietsenmakers kunnen ook goed advies geven over een goede e-bike kopen, of een fiets met een lage instap, of waar moet je op letten als je zo'n fiets koopt. Dus dan merk ik, dat eigenlijk als ouderen kan je gaan nadenken van, kan ik misschien mijn fiets aanpassen, of misschien moet ik toch eens gaan kijken naar een lichter e-bike.
0: Klopt het dan ook dat ik want daar heb ik op een gegeven moment wel van gehoord, dat de provincie Gelderland de mogelijkheid gaf om bijna gratis helmen te verkrijgen. Het waren er helaas maar een paar honderd. Maar past dat ook binnen dat project van jullie dan?
1: Nee, dat is een ander. Dat is een opcampagne. Nee,
0: dat heb ik geen. Jongen. Waarom zullen we in Nederland ook iets makkelijk maken? Nee, oké.
1: Okay. Alles hangt samen.
0: Ja. Maar dat komt uit een andere campagne vandaan. Maar dat betekent dus dat in ieder geval onze provincie er toch wel druk mee is dan.
1: Ja, sowieso. En dus ook fysio's, huisartsen, dus steeds het netwerk ook bezig is met doortrappen groeit. Dus als ik zeg, we leiden ook fietsmakers op om dan echt fietscoaches te zijn en goed advies te kunnen geven of tips te hebben voor ouderen. Dus eigenlijk dat een ouder niet per se naar een fietsles moet om informatie te krijgen over veilig fietsen. Maar dat je het eigenlijk misschien in de bibliotheek vindt, dus echt overal.
0: Dat vind ik dan weer vervelend, want dan ga ik als laatste bij ons in de buurt roepen VVN opfriscursus fietsen in Voorst. En dat is juist om weer even bij de les genomen te worden. Maar ja, goed, het is wel een activiteit die er is in het kader van de doortrapdagen, dus het is niet anders.
1: Ja.
0: Hey Sarah, we zitten er heel gezellig over te praten. Je hebt er ook wel plezier in volgens mij, of niet, in het project? Of is het een beetje geweest?
1: Het leuke vind ik eraan, je bouwt echt een netwerk op, je krijgt echt contact met mensen en het is leuk om te zien, zoals ik daarvoor ook al zei, van steeds meer mensen kennen doortrappen en komen ook naar ons toe.
0: Ja.
1: En dan denk je, ik ben goed bezig. Dat is heel leuk om te zien, ja. En ook iedereen kan er zijn eigen draai aan geven, dus de ene gemeente doet het op een heel andere manier dan de andere.
0: Ja.
1: En dat is juist ook het mooie om te zien, dat gemeenten het ook echt naar hun hand zetten. Want eigenlijk zegt die kracht van doortrappen.
0: Ja. Dan rest mij eigenlijk bijna 2 vragen. 1, zijn we iets vergeten wat je belangrijk vindt om in ieder geval nog naar voren te brengen?
1: Dus ik dacht misschien ook wel fijn. Dus nu zijn die Nationale Doortrapdagen, maar het hele jaar lang zijn er activiteiten. Zeker ook in Voorst, rond doortrappen. Dus check zeker de website doortrappengelderland.nl. Okay. En daar vind je dus ook alle activiteiten nog. Ook
0: het heet, ja, want ik zit nu op doortrappen.nl en dan de Nationale Doortrapdagen. Maar er is dus een website, doortrappengelderland.nl.
1: Ja.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Dan voor de mensen, dan nemen we dat ergens hier op in een berichtje, zodat mensen dat weten. En dan wens ik jou eigenlijk heel veel verder plezier, want je klinkt of je het allemaal heel leuk vindt eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, maar zo, dat mag in Nederland. Ja, ja, ja.
1: Nee, ja, het is ook leuk om te zien dat die Nationale Doortrap bij de eerste keer, je merkt dat het zo opgepikt wordt. Dus dat is heel fijn om te zien als je dan iets maakt en dat het dan ook werkt.
0: Ja.
1: Ik geef altijd heel veel plezier terug.
0: Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel voor je tijd vandaag. En misschien komen we elkaar het komende jaar nog een keer tegen als ik op zo'n fiets moet stappen. Want dan laat ik mij natuurlijk op ter plekke op alles van adviseren en dan weet jij er alles van. Sarah, dankjewel. En tot een volgende keer, hè. Doei.
1: Yes, bye bye. Dankjewel.

0: En dat waren de Hollies met Sorry Suzanne. En ja, ze was al stiekem binnengelopen. En ja, dat is een nadeel als Herman er dan niet is. Dan let ik wat minder op. Maar ja, heel gezellig dat je er bent. Merel, welkom.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Je bent van de... Ja, waar ben je eigenlijk van?
1: Ik werk bij het erfgoedcentrum in Zutphen. Dus van de gemeente Zutphen eigenlijk. Ja.
0: Ja, erfgoedcentrum, maar dat is voor de regio toch?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Hè. Er zitten 4 partners in het erfgoedcentrum. Dat is team archeologie. En die doet eigenlijk de archeologie van de regio. Ja. Dat is de monumentenzorg. Dat is het Stedelijk Museum en Museum Henriette Polak. Dus de musea Zutphen. En dat is het regionaal archief Zutphen.
0: Werk je al lang?
1: Nog niet zo heel lang. In juni 1 jaar. Dus ik zit bijna een jaar.
0: Ja. Frisse kracht. En wat maakt nou dat je daar zo in geïnteresseerd bent dan?
1: Ik heb archeologie gestudeerd. Dus ik ben sowieso heel geïnteresseerd in oude dingen, zeg ik altijd maar.
0: Ja.
1: En ik vond het vooral heel leuk om een vertaalslag te maken. Van hoe vertel je dat dan aan een publiek en verschillende doelgroepen. Dus aan kinderen of aan volwassenen of mensen die voor het eerst in aanraking komen met geschiedenis.
0: Als ik jou nou zeg, van als iemand tegen mij archeologie roept. Dan dat komt waarschijnlijk ook door jarenlang de manier waarop we die foto's altijd zien. Dan denk ik dat is iemand met op zijn knietjes. En dan vooral, het zijn vaak bijna scholieren die met zo'n, ik noem het dan maar een troffeltje zitten te... En dan hoop ik altijd heel voorzichtig dat het flink regent. Ben ik dan een beetje sadist? Of gaat het verder dan dat?
1: Nou, het gaat wel verder dan dat natuurlijk. Ja, er zijn mensen die echt nog in het veld staan. Hè, die werken ook bij de gemeente. Die doen gewoon archeologisch onderzoek. Ja, ik noem mezelf altijd een publieksarcheoloog. Dus ik maak echt die vertaalslag. Ik sta zelf niet meer in het veld. Maar ik vertel er gewoon graag over.
0: Ja. Dus jij bent niet zo'n kruiper geweest?
1: Nee, ik ben wel. Natuurlijk, tijdens mijn studie heb ik dat wel gedaan. Je moet iets van weten. Hoe gaat dat dan? En hoe werkt dat precies? Maar ik had als iets van, dit is toch niet helemaal voor mij. Maar ik vind
0: was je verrast door hoe dat ging eigenlijk uiteindelijk? Want je bent geïnteresseerd in archeologie. Mm-hmm. En dan moet je toch voor je studie moet je zoiets doen.
1: Ja.
0: Wat was de grootste verrassing dat je in de moest wroeten, zeg ik dan maar even?
1: De grootste verrassing? Oh, ja. Wat een goede vraag. Ja, op dat moment vond ik het vooral nog heel gezellig. Want je doet dat dan met al je studiegenoten. Ja. Dus dan was het gewoon leuk en gezellig. Leuke dag, lekker buiten.
0: Ja.
1: Ik vond het wel voor het eerst dat meemaken dat er echt een proces achter zit, echt een methode achter zit, dat vond ik wel echt mooi om te zien. Ja. Dat je denkt dat gewoon, we graven een gat en dat is het. Ja. Maar dat is het helemaal niet. Er zit een heel systeem achter van hoe doen we dat dan op een goede manier, zodat je niks mist, of zo min mogelijk mist.
0: Ja.
1: En dat je het goed kan vastleggen. Dat is eigenlijk een heel goed...
0: Daar zitten gelukkig hele systemen achter. Maar je zei al, ik probeer een beetje de brug te slaan tussen... Ik moet op mijn woorden passen, anders ga ik weer dingen zeggen die niet... tussen de historie die er ligt en de jeugd een beetje interesseren voor archeologie.
1: Ja.
0: Is dat nodig? Want ik heb wel eens het idee dat er genoeg mensen zijn die studies oppakken. Of moet dat echt van jongs af een beetje in je zitten?
1: Ik denk dat het van jongs af aan wel een beetje in je moet zitten. Dat was bij mij in ieder geval wel zo. Ik vond dat altijd heel leuk, geschiedenis en verhalen van vroeger. Ja. Maar het is ook gewoon heel belangrijk om een beter beeld te schetsen van wat archeologie eigenlijk is. Want je zei zelf ook al, ik denk dan een beetje na, zo zit het. En wat er toch nog heel vaak voorkomt, is dat mensen denken, oh, jullie graven dino's op. Of het is een beetje zo'n, stel maar zo'n Indiana Jones outfit voor. Ja. Of een oude grijze man in het veld. En het is veel meer dan dat. Er zit nu ook heel veel technologie.
0: Die laatste doet pijn hoor, een beetje.
1: Sorry, ik zou het niet meer zeggen.
0: Ja, maar dat is het dus niet, zeg jij.
1: Nee, het is echt, het is gewoon goed om de jeugd, maar ook volwassenen daar iets over te leren van, zo zit het eigenlijk in elkaar. En het is veel meer dan het plaatje dat je voor je hebt.
0: Ja. Jullie gaan daar wat bijzonders aan doen voor de jeugd van 8 tot 12 jaar.
1: Ja.
0: Wanneer en wat is het idee erachter?
1: Ja, dat is de Jeugd Archeo Academie. Die organiseren we op 21 juni in Zutphen. En dat is eigenlijk een activiteit voor kinderen waarbij ze een beetje kunnen ontdekken wat een archeoloog nou eigenlijk doet. En iets meer te weten kunnen komen over de rijke geschiedenis van Zutphen. En we organiseren dat eigenlijk in het kader van de Nationale Archeologiedagen. Dat is een jaarlijks evenement, nationaal. Dus er zijn allemaal activiteiten door heel Nederland te doen die iets te maken hebben met archeologie. En dit jaar dachten wij, laten we eens de Jeugd Archeo Academie organiseren.
0: Het is het archeologisch weekend, zei je?
1: De Nationale Archeologiedagen.
0: Nationale Archeologiedagen.
1: Ja, en wij organiseren dus alleen iets op 21 juni, maar het is ook 19 en 20 juni zijn er ook van allerlei dingen te doen.
0: Oké. Okay. Is het nou zo, ik heb wel eens het idee dat er ja, jongeren zijn die inderdaad wat geïnteresseerd al zijn, die dan langskomen.
1: Ja.
0: Maar spreken jullie op de een, hoe spreek je eventueel een hele nieuwe groep aan die daar niet in geïnteresseerd is? Want ja.
1: Ja, dat is lastig. Ja, hoe krijg je mensen mee die echt een drempel ervaren? Ja. Van hoe kom ik hier terecht?
0: Wat moet ik hier?
1: Ja, nou, maar dit is dus al een hele goede manier dat ik op deze manier iets over kan vertellen.
0: Ja.
1: En misschien op deze manier toch wat andere mensen aanspreken die ik anders niet zou bereiken.
0: Wat gaan ze beleven?
1: Ja, het is eigenlijk, ik noem het maar even 3 mini-colleges. Dat klinkt heel erg saai, maar dat is het helemaal niet. We gaan eigenlijk gewoon 3 leuke dingen doen. En de kinderen gaan in groepjes van 10 werken ze aan een college. Het eerste college gaat over munten. Want archeologen vinden regelmatig munten. En dat is altijd heel fijn, want je kunt daar altijd een heel mooi verhaal bij vertellen. Er staat heel veel informatie op zo'n munt. Dus we leggen de kinderen iets uit over wanneer munten werden gebruikt, wat er nou precies op staat. En daarna gaan ze zelf aan de slag met munten onderzoeken. Dus hoe oud zijn de munten? Waar komen ze vandaan? Waar zijn ze van gemaakt? Daar moeten ze allemaal opdrachtjes mee doen. Natuurlijk help ik ze daar wel een beetje bij.
0: Ja.
1: Dus dat is het eerste wat ze gaan doen. Dan een andere groep die start in de kelder van het Stedelijk Museum. Ja, daar ligt namelijk een skelet in de vitrine. En dat is een hele mysterieuze zaak. En zij moeten daar natuurlijk onderzoek naar doen wat daar gebeurd is met dat skelet.
0: Er zit een gaatje in.
1: Er zit niet een gaatje in. Ja, er zit ook altijd een gaat in een skelet, maar niet zo'n gaatje. Maar ze moeten onderzoek doen naar wat er gebeurd is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en dan als laatste brengen ze een bezoek aan de Hanzeaat in de Bourgognetoren. Dat is een oude toren van de stadsmuur van Zutphen. En daar is een soort van interactieve beleving over de Hanzetijd van Zutphen.
0: Ja, Hanzetijd speelt een grote rol natuurlijk helemaal langs de IJssel wat dat betreft.
1: Ja.
0: Ieder heeft zo zijn jaren waarin we weer zoveel jaar Hanzestad zijn en zo. Dus, dus wat dat betreft. Heb jij al een keer zo'n dag meegemaakt eigenlijk?
1: Het is wel de eerste keer dat we dit organiseren. Dus echt de Jeugd Archeo Academie. Vorig jaar hebben we ook meegedaan met de Nationale Archeologiedagen. Alleen toen deden we het wat anders. Toen hadden we gewoon een inloopinstelling. En,
0: want ik kan me herinneren dat jullie wel eerder druk zijn geweest met je.
1: Ja, we organiseren best wel veel dingen. We proberen altijd wel mee te doen aan de landelijke evenementen. Dus dat is dus nu Nationale Archeologiedagen. Maar bijvoorbeeld ook de Maand van de Geschiedenis. Of het Weekend van de Wetenschap.
0: Ja.
1: Om dan iets te organiseren. Ja.
0: En dan krijg je jeugd over de vloer. Horen jullie daar dan ook nog reacties van terug? Of denk je, nou, die gaan stilzwijgend de deur uit en denken, nou ja, dat hebben wij weer gefixt.
1: Soms hoor je wel gewoon van ouders of van kinderen zelf dat ze het leuk vinden of vonden.
0: Ja.
1: Soms ook niet. Soms zijn ze gewoon heel snel weer weg.
0: Ja.
1: Je kan ook altijd wel een beetje aanvoelen of de kinderen het leuk vinden of niet.
0: Ja, dus na jouw 3 academische, of jou, dan hou je er 3 over.
1: Nou,
0: zo,
1: ik hoop
0: bij de
1: niet.
0: Laatste.
1: Nee, ik hoop natuurlijk dat iedereen heel leuk. Nou, daar gaan we ook gewoon vanuit. Dat het een hele leuke dag wordt en gewoon gezellig.
0: Ja.
1: En de colleges duren allemaal maar 20 minuten. Dus het is ook maar heel kort.
0: Ja.
1: Starten om 1 uur, of 1:30, sorry. En het eindigen we om 3 uur. Dus,
0: Hey, en hoeveel... even kijken, ik hoorde jou zeggen... 3 keer 10 of zo? Iets van 30?
1: Ja, 30 kinderen kunnen er meedoen.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: En jullie zijn al bijna volgeboekt dan, denk ik.
1: Nou, nog niet helemaal. Dus er zijn nog plekken. Je kunt je nog aanmelden.
0: Aha.
1: Ja.
0: Dus ouders die een middagje van hun kinderen af willen... Of zeg ik nu iets stout?
1: We zullen er goed voor zorgen.
0: Ja, precies. Nee, soms is dat zo. Hey, ik begrijp, uit jouw enthousiasme begrijp ik dat jij het hartstikke leuk vindt dat, dat archeologie gebeuren. Dit is gericht op de jeugd om wat gezelligs er wat van te maken. Wat doen jullie eigenlijk nog meer? Want ik hoor wel eens iets over, ik kan archeologisch onderzoek doen. Of zitten jullie ook met archieven en dat soort dingen?
1: Het erfgoedcentrum is dus heel breed, wat ik al zei. Dat zijn eigenlijk 4 partners, dus ook bijvoorbeeld het archief. Nou, daar werken ook bijvoorbeeld mensen die vrijwilligerswerk doen, die documenten transcriberen. Dus wat staat er nou eigenlijk in? En dat is heel moeilijk leesbaar, dat kan ik zelf ook niet, dus ik vind het heel knap.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan organiseren we dus ook wel eens een lezing over een bepaald thema dat iemand dan heeft uitgezocht.
0: Ja.
1: Dus dat is iets meer voor volwassenen. Of mensen die
0: dan hebben wij natuurlijk Zutphen, ligt aan de IJssel. Dus ik ben altijd nieuwsgierig. Hebben jullie ook nog specifieke dingen uit die uiterwaarden kunnen vroeten, zeg ik dan bijna maar even. Maar dan, ja, je lacht erom, maar ja, hoe moet ik het andersom zeggen?
1: Ja.
0: Netjes naar boven gehaald uit de...
1: Ja,
0: uit netjes naar boven gehaald vanuit de klei die daar terechtgekomen
1: ja,
0: is.
1: Ja, ik ben niet de aangewezen persoon om dat allemaal te vertellen.
0: Nee, joh.
1: Maar volgens mij zijn daar wel dingen naar boven gekomen.
0: Oh, ja, ja. Okay.
1: Maar dat zou ik... Mijn collega's willen dat vast...
0: Ja, ik begrijp het wel. Als het de kans geeft, dan ja. zitten jullie er elke week. Nee, maar zo
1: gaat het helemaal over archeologie. Nergens ja, anders meer.
0: Nou... Op zich, het is altijd interessant om daar eens een keer uitgebreid over te spreken
1: Zeker.
0: Met elkaar. Ja, volgens mij hebben we het wel een beetje doorgehobbeld. Waar moeten mensen zijn die nog van hun kinderen af willen die middag?
1: We kunnen ze afzetten bij het Stedelijk Museum in Zutphen. Dat is aan het Schravenhof. Daar verzamelen we.
0: Ja.
1: De activiteit is gratis, maar aanmelden is dus wel verplicht.
0: Ja.
1: En dat kan onder andere via onze eigen website www.erfgoedcentrumzutphen.nl.
0: Ja.
1: Dan kun je op de knop drukken, er staat ontdekken. En dan kun je filteren op activiteiten.
0: Okay.
1: Dan kom je er wel.
0: Ja.
1: En ja, dus het is wel fijn als je van tevoren even aanmeldt.
0: Hey, vaak hoor ik ook wel dat dit soort centra goede samenwerking hebben met scholen en zo. Geldt dat voor jullie ook, dat in zo'n soort cultuurprogramma zit bij
1: ja.
0: scholen? Of
1: ja,
0: zo?
1: We zitten in het cultuurmenu van Musehof heet dat. Dat betekent dus ook dat ik wel eens langs ga bij een school. Ja,
0: ja.
1: Daar een les geven over archeologie. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, de mensen soms, hè, dat is het lekkere van radio. Aan de ene kant, de mensen kunnen lekker zitten en worden niet zo nerveus van een camera. En soms zou je wel willen dat je een camera had. Want ja, enthousiasme over waar je mee bezig bent, dat ziet er altijd goed uit. Merel, wat dat betreft. Wat zijn we nog vergeten wat nog even de aandacht behoeft?
1: Ook nog leuk om te zeggen is... Voordat de Jeugd Archeo Academie begint, hebben we de onthulling van de jeugdschatten. We hebben in het Stedelijk Museum Zutphen een speciale vitrine voor archeologische vondsten gedaan door kinderen. Dus en elk jaar op de nationale.
0: Dat ook?
1: Ja, dat is zeker. Dus jullie hebben het dan.
0: Hoe gaat dat dan eigenlijk?
1: Nou, bijvoorbeeld dat ze zeiden: mijn ouders zijn de tuin aan het verbouwen en ik moest iets graven. Of ik was op vakantie en ik vond dit langs de kant van de weg.
0: Oké.
1: Ja, het kan van alles zijn.
0: En dat, daarmee komen ze dan aanhobbelen op zo'n beoordelingsdag of zo. Tenminste,
1: nou,
0: dat ken ik een beetje uit Heerden, dat ze dan van die dagen organiseren.
1: We hebben ook wel zo'n dag inderdaad dat je eigen vondsten kan brengen. Dat is dit niet. Wij vragen gewoon: heb je iets gevonden? Stuur ons een e-mail met een foto. En dat gebeurt ook. En dus elk jaar met de Nationale Archeologiedagen... dan onthullen we de nieuwe vondsten van dat jaar. En die blijven dan een jaar in die vitrine liggen.
0: Gaaf, zeg.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, dus dat begint om 1:00. Mag ook iedereen welkom.
0: En dat is het dan ongeveer?
1: Dat is wat wij die dag gaan doen. Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dank voor je komst hier naar helemaal Twello. Maar je komt uit Deventer, begreep ik.
1: Dus
0: dat is niet zo ver. Even mooi... Nou, ben je op de fiets? Mooi fietstochtje.
1: Nee, ik ben wel met de auto.
0: Je bent wel met de auto. Ja. Leuk dat je hier was. Mensen, kijk nog even op de website. Er zijn nog wat plekjes vrij. Op het www.erfgoedcentrumzutphen.nl. En daar kunnen kinderen die een beetje belangstelling hebben voor historie, CQ, kruipen en graven terecht. Om het een en ander op te pikken. Om te kijken of ze daar in de toekomst meer mee willen. Zouden willen doen. Ik zit hier bijna op iets te klikken wat er niet goed uitziet. You know I can be found, sitting home all alone.

0: En dat waren de Living Years door de Edwin Evers Band. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van het tweede uur brunch Brummenvorst. En ja, ik moet u nog één ding melden, namelijk rond de nationale doortrappendagen. Er is nog een activiteit in de gemeente Voorst en daar kunt u zich voor aanmelden via mens- en welzijnactiviteit op Friscursus Fiets. En dat is op 27 mei om 7 uur tot 9 uur. En dan wordt een gezellige en interactieve opfriscursus gepresenteerd. Het is een voorlichtingsbijeenkomst waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan over fietsveiligheid. Dus u kunt daar nog terecht. De voorlichting duurt ongeveer 2 uur. Er is zit een pauze in. Er is plaats voor 25 deelnemers. Ik heb niet geïnformeerd of ze al vol zitten. Maar kijkt u even op de website van Mens en Welzijn. Woensdag 27 mei. We danken Sarah voor haar toelichting op dat gebied. Merel hadden we net in de studio voor de Jonge Archeo Academie op 21 juni. Het is nog even weg, maar misschien nog goed om daar nu even te kijken of je nog kunt inschrijven voor uw kind tussen de 8 en 12 jaar. En zo worden ze een beetje wegwijs gemaakt in de archeologie. Rest mij u te danken voor uw luisteren op deze vrijdag. De komende 3 weken zijn we er niet. Op 19 juni hoop ik weer bij u te zijn. Politiek Palet hopen we dan ook weer nader te kunnen invullen. Want ja, dan zal wel duidelijk zijn wat de nieuwe programma's worden. Welke nieuwe wethouders zijn aangetreden. En zullen wij aandacht gaan besteden aan het... optredende en aantredende periode voor de komende jaren. Ik dank Jan voor de muzieklijst. In dit geval heb ik zelf de redactie gedaan. Toch een dank aan Herman die dat eigenlijk elke week weer doet. En ook de komende weken dan even weer wat vakantie heeft wat dat betreft. Maar zorgt voor berichten op onze website en op onze Facebooks. Dus we danken hem sowieso voor zijn activiteiten. Samen met Annie voor Voorst Veluwe Zoom. Mijn naam is Gert Voekers en ik hoop u over 4 weken is dat dan weer te treffen. Toedeloe!
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

go ahead and call this boy.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home elektro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Allereerst wil ik u hartelijk danken voor alle kaartjes, appjes en telefoontjes tijdens mijn aanwezigheid wegens gezondheidsredenen. Daarnaast wil ik mijn dank uitspreken aan Gerard en Lucienne, die vorige week het programma hebben overgenomen, en aan collega Robert, die de weken daaraan voorafgaand prachtige muzikale mixen had samengesteld. Ja, en ook vandaag zijn we er weer. We hebben een afwisselend programma voor u, met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit de regio. We besteden aandacht aan het 5-jarig bestaan van particuliere school Vivanto in Epe. En ja, hier in de studio is het een bonte boel met allemaal kinderen en ouders. Want ik wil van hun weten, en u waarschijnlijk ook, waarom de school zo belangrijk voor hen is. En waarom Vivanto volgens hen moet blijven bestaan. Daarnaast praten we over biodiversiteit in de gemeente Epe. Pieter Swinkels, hij organiseert samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een inspiratiemiddag voor inwoners van het buitengebied. Verder kijken we vooruit naar de buurman fietsen Pinksterronde in Heerde. En hebben aandacht, blijven fietsen, aan de fietsenwerkplaats van de Techniekbrouwerij in Epe. En zij maken kans op een mooie bijdrage uit het AWB-fonds om nog meer fietsen beschikbaar te maken voor mensen met een kleine beurs. En u kunt daarop stemmen. Natuurlijk staan we ook stil bij de Pinksteren. Dat doen we met het weerbericht natuurlijk. Het wordt mooi weer rond de Pinksteren. Dat hoort hier van onze eigen weerman natuurlijk tot de puntjes op de i. En een gezellige rommelroute in Emst komt ook weer voorbij. William zult u de komende tijd moeten missen. Hij geniet van een welverdiende vakantie. Techniek in handen van twee heren, Dick Wittingen en Gert Roelofs. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey,
3: we zijn er.
4: Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
5: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zoom.

0: muziek, bijpassende muziek die regelmatig klinkt. Dat is hier leden van de particuliere school Vivanto in Epe plaatsnemen achter de microfoon. We horen Oscar Harris met Song for the Children. Want hier in de studio aanwezig, Marieke, Lonneke, Nia, Mandy, Haley, Merlin, Woker. Ik zou zo zeggen wakker, maar dat natuurlijk niet, maar die is al wakker. En Quinn, allemaal van harte welkom. Ja, zijn er nog meer mensen die kijken toe van Vivanto, hoe jullie het gaan afbrengen? Want jullie school bestaat 5 jaar. Dat is toch de reden voor een applausje, vind ik, hoor. Dus, ik ga toch, ik wil zo met de kinderen beginnen, maar ga eens toch aan de ouders toe. Eerste instantie, waarom hebben jullie gekozen voor de particuliere school Vivanto? Oftewel, 5 jaar geleden al, of?
1: Nee, niet 5 jaar geleden was dat voor ons. Dat is nu, denk ik, 2 jaar geleden. Nia, die zat eerst op een andere school. En daar had ze het helemaal niet zo naar haar zin. In het begin ging het nog wel, maar uiteindelijk werd dat steeds lastiger. Wilde ze helemaal niet meer naar school. En toen gingen we natuurlijk op zoek naar waarom dat zo was. Nou, ze is heel erg bewegelijk. En daar moest ze natuurlijk de hele tijd stilzitten. Dat lukte niet zo goed. Kreeg ze ook heel veel commentaar op. Dus ze voelde zich helemaal niet prettig. En ja, Vivanto hanteert een hele andere manier van leren.
0: Hoe ben je in aanraking meegekomen? Want via internet of mond-on-mond reclame of van je buurvrouw bij wijze van spreken? Of,
1: Mijn man en ik waren al langer op zoek naar deze vorm van onderwijs. Omdat we er al in geïnteresseerd waren, democratisch onderwijs. Maar we wisten eigenlijk nog niet dat Vivanto er was. Dus we kwamen eerst bij Montessori onderwijs. Ja. Wat er misschien iets meer ook een beetje op lijkt. We waren er al in geïnteresseerd.
0: Ja, en wat is er nou zo leuk aan om bij Vivanto op school te zitten? Want op een gegeven moment ben je daarheen gegaan. Jij zit er nou 3 jaar op?
2: Ongeveer. Okay. Ja, ongeveer 2 jaar, iets van dat.
0: Ja. En wat is er nou zo leuk aan Vivanto voor jou?
2: Nou, gewoon dat ik mezelf mag zijn en dat ik lekker mijn eigen gang kan gaan. Dat ik zelf een beetje kan zeggen van, nou, graag wil ik dit vandaag doen. En de andere dag wil ik graag dit doen. Daar voel ik mij prettig bij.
0: Is altijd vrijheid, blijheid, Haley, dan? Want als ik dit hoor, dan denk ik, nou, leuk, aardig allemaal daar.
3: Nou, het is niet altijd vrijheid, blijheid, maar het is wel dat je zelf mag bepalen wat je wilt. Dus, we hebben echt wel afspraken met elkaar, belangrijke afspraken ook. Het gaat veel meer over algemene dingen, als stoppen wanneer je wil dat de ander niet dichterbij komt, zeg maar. Algemene afspraken, daar mag je heel veel bewegen, daar mag je rennen, daar niet. Dat soort afspraken hebben wij. Maar hoe jij zelf jouw leren vormgeeft, dat is aan jou.
0: Mooi om te horen. En je hebt naar je zin daar.
2: Ja, heel erg.
0: Ja, je straalt daar volgens mij jullie allemaal. En dan gaan jullie allemaal langs. Wat vind jij leuke vakken? En dan ga ik naar jou toe, Mandy. Wat vind je nou leuk aan Vivanto? Hoe lang zit jij erop?
4: Al vanaf het begin.
0: Vanaf het begin? 5 jaar al dus?
4: Ja.
0: Oké. Okay. En wat vind je leuk?
4: Nou, dat je ook gewoon met iedereen mag spelen en altijd naar buiten mag en zo.
0: Maar je zegt met iedereen. Ja. Zijn er dan geen klassen?
4: Nee, we zitten allemaal door elkaar.
0: Hé, allemaal? Ik zie jullie de heren ook klinken. En knikken. Klopt dat, Quinn?
5: Ja. We lopen allemaal andere leeftijden van 2 tot 12 lopen allemaal door elkaar.
0: Maar is dat niet lastig of handig? Help je ook andere kinderen?
5: Hangt er vanaf. In welke situatie?
0: Nou, waar ben jij goed in, bij wijze van spreken? Wat je zegt van, ik kan Woker daarin helpen, noem maar wat.
5: Ik weet niet. Nee.
0: En Woker, help jij anderen ook? Of, want ja, je bent niet de jongste.
6: Nee, zeker niet.
0: Niet dat je oud bent, hoor.
6: Maar ik ben niet weg. Nou, hoe help ik mensen?
0: Ja, wordt heel veel gezegd, dus.
6: Genoeg. Ik help mensen genoeg, ja.
0: Ja. Jij ja. Ja, zit ook 5 jaar al op de school, of niet?
6: Nee. Oh. Net 1,5.
0: Oké. Okay. En je hoort hier al successen dat we het leuk vinden. Wat vind jij er zo leuk aan? Want je straalt ook als je erover vertelt.
6: Ja, nou, wat ik er leuk aan vind is... een beetje net als Nia zegt, gewoon zeg maar, ik kan mezelf zijn. Maar ik vind het ook, zeg maar, op zo'n reguliere school... moet ik helemaal de hele tijd stilzitten. En krijg ik maar 1/2 uur per dag buitenspeeltijd en... Dat is niet genoeg voor mij.
0: Oké. Okay. Maar hoeveel kindjes zitten er op die school, kinderen?
6: Rond de 20 tot maar 25 kinderen, echt weinig.
0: Oké, dus niet zo heel groot, dus dat er 100 kinderen zitten. Dus, maar hoe gaat het in zijn werk dan? Wie van jullie kan daar toelichten? Hoe gaat het in zijn werk dan? Want jij wilt buiten spelen, jij wilt, ja, weet ik veel, breien wou ik zeggen, maar... Hoe gaat het in zijn werk? Mogen jullie elke dag beslissen? Of is er een soort raad? Of hebben jullie...
6: Nou, veel, zeg maar half, de helft van de kinderen kiezen om alleen maar te spelen. De andere helft kiest ervoor om ook wat te leren. Maar ook nog steeds heel veel te,

0: Maar dat is voor de schoolkring, als er moties ingediend worden, ja.
1: Dat is zo op die manier gaat het met de schoolkring. Wordt een motie ingediend wat je dan wilt of zo? Of
0: hoe... Ja, misschien kan Merlin dat wel uitleggen. Even, hoe werkt een motie?
2: Dan moet je een motie indienen. En bij een begeleider of zo vragen, wij willen een motie indienen. En dan moet je een bladje hebben waar je alles op kan schrijven. En dan moet je vragen, wil jij erbij zitten? En dan ga je iedereen rond wie erbij wilt zitten. En dan bepaal je op welke dag het is. En dan op een gegeven moment is het dan. En dan gaan we bespreken of het kan of niet. En dat gaan we dan allemaal beslissen. En als het dan allemaal goed is, dan komt het misschien of niet.
1: Heb jij wel eens iets ingediend wat ze dan overnamen dat jullie met z'n allen gingen doen? Noem maar wat, marshmallows bakken of...
3: Marshmallows bakken?
1: Ja.
2: Nee, ik heb volgens mij geen motie nog ingediend.
1: Jullie wel? Ja, vertel eens.
3: Nee, ik heb laatst nog, een paar dagen geleden, gisteren volgens mij, heb ik een motie ingediend.
1: En waar ging die over? Mag ik dat wel weten? Of is dat een verrassing altijd nog? Dus.
3: Nee, ik denk dat je dat best weet. Wij willen graag een schoolband.
1: Oké.
3: Okay. Dus daar heb je gewoon al een motie in gediend.
1: En jij speelt zelf een instrument?
3: Ja, ik speel piano.
1: Piano. En dan wil je kijken of er een schoolband kan ontstaan. Dus spelen jullie allemaal instrumenten? Speel jij? Nee? Jullie?
4: Ik doe soms drums.
1: Drums? Ja. Oké. Okay. Nou, dus je drumt dus. Leuk. Ga ik toch helemaal naar de hoek toe nog een keer? Want die hebben we nog niet gehoord, Marieke.
3: Die dacht, hey. Heel stilletjes, heel prima.
1: Hey, als je dit hoort, wat doet het met jou?
0: Ja, ik word hier heel blij van. Ik vind het mooie is inderdaad dat het allemaal vanuit de kinderen mag ontstaan. Dus wat hebben ze nodig, wat willen ze leren? En dat het heel mooi mag komen vanuit die intrinsieke motivatie. Mijn zoontje bijvoorbeeld, die zat ook echt in de regels. En als hij dan iets moest leren, had hij zoiets van... ja, maar waarom moet ik dit dan leren? Ik ga niet iets... Dus hij kwam op regulier eigenlijk helemaal niet tot leren... omdat hij altijd in die weerstand zat. En hier hebben we het helemaal losgelaten en ontstaat het vanzelf. Dus van na de zomer gaf hij bijvoorbeeld aan... ja, ik wil nou wel eens leren schrijven. Want ik vind het vervelend dat ik jou steeds moet vragen. Dus kunnen we nu eindelijk beginnen met... hoe moet ik woordjes schrijven?
1: Mooi toch?
0: Ja. Echt super, dat is fantastisch. En dan gaat het ineens heel snel.
5: En dan gaat het ineens heel snel, omdat hij het zelf graag wil leren. Daarom gaat het dan ook ineens vaak veel sneller. En we hebben ook nog haar zusje van 4, zit ook daar net op school. En die wil nu al graag leren lezen. En dat
1: nu
5: kan
1: wel.
5: Ook.
1: Oh, dat kan ook wel.
5: Ja, want dat is nu haar moment, blijkbaar, dat zij dat heel graag wil leren. En daar is dan ook alle ruimte en aandacht voor.
1: Welk vak ben jij nu allemaal bezig om te leren? Even de microfoon terughalen hierheen. Moet je even dichterbij komen. Wat ben jij nou mee aan het leren?
2: Nog een beetje beter leren schrijven en rekenen.
1: Ja? En dat kun je dan zelf doen in de zin van overleg met de begeleiding dus?
2: Ja.
1: Beetje leren schrijven en rekenen. En wat een heel ander vak. Zijn er ook andere vakken dan die vakken waar je zegt van... oh, dat wil ik elke dag wel doen, behalve buitenspelen natuurlijk?
2: Nee.
1: Nee? Kon zijn en dat je iets hebt, een droom of wat dan ook, dat wil ik leren. Dus. Hey, ik ga zo met jullie verder praten, want het is nu tijd voor muziek.

0: zit hier nog steeds in een hele gezellige studio met allemaal kinderen en ouders van Vivanto in Epe. Ik wil al heel tijd wat anders zeggen, maar het is Vivanto. Waar staat het trouwens eigenlijk voor? Nogmaals, voor de luisteraars die niet weten die naam. Vraag aan Haley, maar...
1: Ja, Vivanto staat voor levendig. Het is Esperanto, hè, Marika? Ja, Esperanto voor levendig. En nou, dat is het zeker. Het is een levendige school. Zagen we net ook wel even in de studio.
0: Ja, maar ze hebben even stilgezeten hier. En dan konden ze even weer bewegen natuurlijk.
1: Ja,
0: op de muziek. Jij wilt dus een schoolband starten. Of starten. En je hoopt dat er een schoolband komt. Wordt er ook muziek gedraaid op school? Nu? Dan valt het stil.
1: Nou, ja, je doet wel op donderdag, nu is Cindy er eventjes niet, maar als het donderdag, dan starten jullie de dag altijd met zingen met Cindy.
2: Dat is waar.
1: Dat klinkt door de hele school.
0: En wat zingen jullie dan?
2: Nou, echt bijna alles. Gewoon echt van alles. Alles wat je op de piano kan spelen, dat bijna alles.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat is heel leuk dus.
2: Ja.
0: Hey, zo'n dag op school, hoe laat begint die? En dan heb ik Mandy. Mandy, hoe laat beginnen jullie?
3: Weet ik eigenlijk niet.
4: Mama brengt me.
0: Kwart over negen.
3: Kwart over negen.
0: Kwart over negen. En hoe laat eindigt die dag?
3: 3 uur.
0: 3 uur?
3: Ja.
0: En het is 3 dagen, dacht ik, of niet?
3: 3 dagen. Maandag, dinsdag en donderdag.
0: Oké. Okay. En die andere dagen, wat doen jullie dan?
3: Nou, gewoon lekker chillen.
0: Van jou
2: is waar,
0: thuis
2: is waar.
0: Blijven, ja, maar ook misschien dingen doen van hé, dat heb ik geleerd op school. Dat kan ook natuurlijk, hè? Ja. En jullie hebben net vakantie gehad, nu zijn jullie weer begonnen dus op school met z'n allen. Morgen is het woensdag, dan zijn jullie dus niet. Morgen,
3: niet op school, nee.
0: Niet op school. Wat ga je morgen doen?
5: Ik ga bij iemand van school spelen.
0: Ah, toch weer school, hè? Dus wat houdt jouw dag morgen in?
5: Ik ga naar mijn oma.
0: Oké. Okay. Je gaat je nog niet voorbereiden op donderdag voor school. Dat hoeft niet. Je hebt geen huiswerk?
5: Nee, ik heb geen huiswerk.
0: Wij
5: krijgen hier geen huiswerk.
3: Ik wel.
0: Oh, waarom jij wel?
3: Jij wel, ja.
0: Waarom jij wel dan?
3: Nou, omdat ik dat wil.
0: Oké. Okay. En wat houdt het... Daar kiest hij voor, Quinn. Ja. Wat houdt het in voor huiswerk wat je dan krijgt?
3: Nou, we zien... Eigenlijk is dit... Ik kan het allemaal makkelijk al. Wat ik nu nog doe, het is gewoon plus min keer... En soms deels van me, maar dat kan ik al makkelijk. We moeten nog eigenlijk mijn levels vinden, want ik ben net een maandje bezig of zo. En ik doe het alleen maar met degene waar ik het nu met die huiswerk doe, krijg ik alleen maar op donderdag. En dan reken ik zo af en toe ook nog op dinsdag. Maar dan moeten we nog even mijn level vinden. En ik ben nu bezig met dat doen. Dus.
0: Oké. Okay. Wat ga jij morgen doen?
5: Ook met iemand... met iemand op school spelen.
0: Oh, de school blijft verbonden. Wat gaan jullie doen, heren? Jij hebt huiswerk natuurlijk, maar...
3: Nou, niet ik. Laten we eerst mijn broertje gaan.
2: Nou, ik ben dus tijd om gewoon thuis.
0: Want, gewoon thuis morgen.
2: Ja, want Bokker haar gaat meestal gewoon de andere dingen doen.
0: Ah, ja.
2: Wat ik gewoon niet doe en ik vind het ook soms niet leuk wat te doen. En dan blijf ik gewoon thuis.
0: Blijf je gewoon thuis?
2: Ja.
0: Ja, nee, donderdag ga je dan weer naar school toe, hè?
2: Ja.
0: Je bent net weer begonnen na de vakantie. Delen jullie nog verhalen van de vakantie, wat je gedaan hebt? Wordt er op school gevraagd van, hey, wat heb jij gedaan in de vakantie? Of hebben jullie het daarover?
2: Soms.
0: Soms. Hele ziek, die wil wat zeggen. Dus ga ik even jou weer toe.
1: Nou... Er worden wel, wat ik zelf altijd doe, ik ben ook begeleider op school, is wel even inchecken bij zoveel mogelijk kinderen die ik kan spreken. Van, hey, hoe was jouw vakantie? Hoe ging het? We hebben wel een gezamenlijk startmoment, maar de kinderen, dat is eigenlijk vooral informatief. Dus wat gaan we doen deze week en waar zou je aan mee willen doen? Dus dat even duidelijk is, ook voor de kinderen die nog niet op het bord kunnen lezen wat dat is. We hebben wel momenten gehad waarop we dat deden, maar ja, de kinderen hadden er eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan. En ze delen dat, omdat er heel veel ruimte is om te delen, doen ze dat eigenlijk met elkaar, met wie ze dat willen. Of met de begeleider, met wie ze dat willen. En die ruimte pakken ze ook echt.
0: Buiten, bij wijze van spreken.
1: Buiten, dus. Of onder een spel, of onder het spelen. Ja, het gaat hier echt heel anders dan op een gewone school. Zoals vandaag had ik... Een jongen, dat is toevallig de zoon van Marika, waar ik mee ging schrijven. En dat doen we dan eigenlijk terwijl zijn vriendje naast hem speelt. omdat hij niet weg wil uit zijn hoek. Nou ja, dan leggen we het schrift op de grond en dan gaan we daar schrijven. Dat maakt mij niet uit.
0: Ja, want ik begreep al van jou en een eerdere uitzending ook, en luisteraars die het nou voor het eerst horen. Jullie hebben geen klaslokalen. Want jullie zijn een school met alle leeftijden dwars door elkaar heen, zeg maar even. Dus jij staat niet voor de klas.
1: Nee, ik mag ook niet voor de klas staan.
0: Nee, maar, dat is daar naartoe.
1: We bewegen ons gewoon heel organisch door de school. Zo moet je dat eigenlijk zien. En heel veel dingen ontstaan gewoon in het spel of in wat kinderen willen. Er worden heel veel spelletjes sowieso gespeeld, maar ook heel veel spel is er met hoe ga je met elkaar om, wat kleuters eigenlijk ook doen. Dus ja, nee, we staan niet voor de klas. Als een kind een les wil, dan trekken we ons terug op een rustige plek en dan kijken we wat het beste daarbij is.
0: Als nou kinderen of ouders zijn die luisteren, die zeggen ik ben geïnteresseerd in dit soort onderwijs.
1: Ja. Ja, dan kunnen ze op de website kijken en daar staat ook precies hoe in zo'n aanmeldprocedure gaat. Want we vinden het wel heel belangrijk, wij nemen eigenlijk een gezin aan, hè. De ouders zijn heel betrokken bij de school. Dus het is belangrijk dat beide ouders en de kinderen natuurlijk achter het soort onderwijs staan. Want het vraagt wel wat van je als ouder ook. Het is niet betaald, dus je moet het zelf betalen. Het is niet bekostigd, bedoel ik eigenlijk. Je moet het zelf als ouder betalen. Nou, je kind gaat 3 dagen in de week naar school in plaats van 5.
0: Wordt dan voldaan aan de leerplicht, zeg maar.
1: Zeker
0: even.
1: Weten, ja. De
0: Want die vraag krijg ik dan als
1: de de onderwijsinspectie is eigenlijk heel erg enthousiast over ons soort scholen, omdat...
0: Waarom zijn er niet meer?
1: Omdat het niet bekostigd is.
0: Maar waarom kan dat dan niet? Dan denk ik, jongens, als ik dit hoor.
1: Nou ja, om het heel erg platgeslagen te zeggen, is het... Je mag als... B3-school, dus als particuliere school, heb je veel meer vrijheid. Dus eigenlijk kopen wij een deel van onze vrijheid af. In Jip en Janneke taal. Mm. Niet bekostigd zijn betekent veel meer vrijheid. We hoeven geen toetsen af te nemen. De druk kan eraf. En we kunnen op onze eigen manier kunnen we het onderwijs vormgeven. En dat is nou juist voor kinderen die heel veel autonomie nodig hebben. Of die gewoon vrijheid nodig hebben omdat ze bewegelijk zijn. Of... Ja, op een andere manier leren dan reguliere gestimuleerd wordt, zeg maar.
0: Tot welke leeftijd mogen ze bij jullie?
1: Tot 14 jaar. En we hopen vanaf volgend jaar
0: dan moet je afscheid nemen,
1: 21 dan. Jaar te doen. Ja, we zijn heel hard bezig om ook voortgezet onderwijs op te zetten. En dat begint nu echt wel vorm te krijgen.
0: Ja, want op een gegeven moment zijn ze op die leeftijd dat je afscheid moet nemen. Ja. En dan loop je het risico dat ze weer terugvallen in... Ja, regulier onderwijs, zeg maar even.
1: Ja, nou, we hebben wel een aantal kinderen die al uitgestroomd zijn naar regulier onderwijs. En dat bereiden we heel goed voor. En als ze dat zelf graag willen, dan lukt dat ook. Alleen ja, wij willen natuurlijk heel graag dat de kinderen die er nu op zitten en die graag willen blijven, dat die de kans krijgen om te blijven. Dus ja, daar zijn we druk voor leerkrachten aan het...
0: Ik heb een paar vragen aan iedereen zelf, maar allereerst wel kunnen jou eerst... Wat is de website als mensen luisteren? Want,
1: dat is www.vivanto.school.
0: Goed uit laatste erachter zegt, want mensen denken .nl of .school, maar .com, maar het is
1: .school. Ja.
0: Goed, nou dan zit je op die school. Heb je al ideeën wat je later wil worden? Ga ik iedereen vragen, dus. Ja, niet bij de ouders natuurlijk.
5: Eigenlijk helemaal geen idee eigenlijk.
0: Nee? Niet van dat vind ik leuk? Nee? Nou, nee. Alle tijd voor om te ontdekken op die school natuurlijk.
5: Ja.
0: Met van alles en nog wat.
5: Mm-hmm.
0: En jij?
4: Ik weet het eigenlijk ook nog niet hoor. Dus,
0: Nee, hoop je te ontdekken ook hier.
4: Dus. Ja.
0: Nou, maar nooit toch? Misschien in de school bent of zo. Maar jij zingt, hè? Ik moet er wel.
6: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is niet mijn hoofdberoep hoor.
4: Nee, ik zing ook.
6: Nee.
0: Maar je zingt wel, dus.
6: Ja.
0: Als je die kinderen nou hoort, hè, hoe zie je ze? Ja, hoe kijk jij ernaar?
6: Nou, ik ben gewoon heel erg blij dat zij op hun eigen tempo kunnen ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. En dat ze niet gedrukt worden in iets wat ze misschien niet kunnen of waarbij ze hun lol verliezen in het leren. Dus ik ben dat vind ik heel fijn om te zien dat dat hier mogelijk is.
0: Er wordt geen sticker opgeplakt.
6: Geen sticker opgeplakt. Je kan echt volgen waar je talenten in liggen. Daar word je ook heel goed in begeleid. Je wordt meegenomen eigenlijk in... Ja, alsof het een mini-samenleving is op die school. Dus je hebt ook een stem, er wordt naar geluisterd. Je leert om je mening te geven. Je leert om te luisteren naar anderen. Je leert om dingen te organiseren. Dus je wordt, denk ik, goed voorbereid op de samenleving.
0: Heb je dat zelf gemist als je terugkijkt naar je eigen lagere school?
6: Ja, zeker. Ja, dat wist ik toen niet zo goed hoor. Want ik was heel, heel, heel braaf op school. En ik volgde altijd alles en iedereen. Dus ik deed altijd wat mij werd opgedragen. Daar was ik heel goed in. Maar ja, daar werd ik eigenlijk te goed in. En uiteindelijk wist ik helemaal niet hoe ik zelf beslissingen moest nemen. Toen ik uiteindelijk de wijde wereld inging. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg handig. Dus dat heb ik zeker gemist. Ja.
0: Gaat het ook voor jou als je dit soort onderwijs nu ziet?
7: Ik heb echt wel genoten wel van mijn eigen basisschooltijd. En op mijn middelbare school had ik, maar ik wist ook wel heel graag, ik wist wel waar ik naartoe wilde werken. Ik wilde heel graag naar dierenarts. Dus ja, dan moet je natuurlijk bepaalde vakken halen en dan moet je...
0: Ben je nu dierenarts?
7: Nee, dan helaas niet. Ik doe wel heel veel met dieren. Maar ja, ik vond het, ik heb daar heel veel plezier in gehad. Ja. Heel veel,
0: Maar je snapt de redenatie wel?
7: Ik snap haar redenatie. En ik zie het dus ook, ik heb één kind en die vindt dat prima om, ja, ergens zo tussen die lijntjes kleuren, die gaat daar goed op. Mijn jongste, die gaat daar dus helemaal niet goed op. Ja, en daar ga je dus echt op zoek naar, maar wat dan wel? Wat is er nog meer mogelijk? En ik vind het wel heel belangrijk om je kinderen te volgen. Waar worden ze blij van? Waar worden ze gelukkig van? Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus je gewoon, als je niet gelukkig bent op school, dan moet je dus iets anders gaan zoeken.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou, hier zo te horen, heb je blije kinderen. Ga ik toch naar de andere kant. Heb jij al idee wat je wil worden of zeg je nog veel te vroeg?
5: Nee.
0: Nee? Leuke de vakken blijven volgen op school dus?
5: Ja.
0: Dus, nou, en donderdag kun je voluit vertellen van hier van de radio-uitzending. Of niet?
5: Ja.
0: Ga ik naar Walker?
3: Ja. Nou, wat ik wil worden is, ik wil of in een band zitten of ik wil profskater worden.
0: Profskater?
3: Profskater.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een leuke ideeën. Ja. In een band, je hoort al eens een oproep hier gedaan van naar voren.
3: Wij hadden die motie dus ook samengeschreven met
0: z'n dat wist ik natuurlijk niet. Dus,
3: nee.
0: Nou, leuk.
3: Ja.
0: Nou, afwachten of die motie aangenomen wordt.
3: Nou, Quinn. Zullen we zien.
4: Hangt er van af wat er gebeurt in mijn leven.
0: Dat is te mooi gezegd.
4: Ja.
0: Ja, dat weet je nog niet. Ja. Niemand kent de toekomst natuurlijk. Nou ja, wij hopen in ieder geval dat er een prachtige toekomst samen in de toekomst in het verschiet ligt voor de Vivanto in Eep en omgeving. We blijven jullie volgen. Dus, en misschien kom ik een keer bij jullie op visite.
6: Dat zou leuk zijn.
4: Dat is heel leuk.
0: Oké, dank jullie wel. Ja.

gezellige muziek op deze dinsdag en op een ander moment natuurlijk op de woensdagmiddag of op de vrijdag of een tijdstip waar u zelf uitkomt als u luistert via uitzending gemist. Ik luister naar Infomix en ik vind het weer prachtig om hem ook zelf weer te mogen maken. We zijn in afwachting van een gast. De communicatie zal het even misgegaan zijn. Probeer hem te bellen of hij nog in de studio komt. Maar ik heb een aantal berichten voor u uitgezocht. En normaal gesproken zou William dat doen, maar die geniet van een welverdiende vakantie. Op zaterdag 30 mei organiseert Jazz & More Epe samen met de Van Noren Bouwgroep een bijzonder nieuw evenement. Een muziektour door Epe. Een vrolijke muzikale tour door het dorp, waarbij live muziek letterlijk naar de mensen toekomt. Op een speciaal aangeklede vrachtwagen reist brassband Bounce door Epe langs verschillende locaties. Bij iedere stap stapt de band uit om samen met bewoners, bezoekers en winkelpubliek muziek te maken en er één groot feest van te maken. Bounce staat bekend om haar energieke optredens, vol herkenbare muziek, verrassende mashups en aanstekelijk enthousiasme. En ze laten muziek horen van Michael Jackson tot ABBA, van reggae tot feestelijke brassmuziek. Dus het wordt wel wat lastig. Ja, waar gaan ze heen? Ze gaan anderen naar de zorglocaties en woonlocaties in het centrum van Epe. En de route zou ik u even noemen. Ze beginnen bij om 12 uur 's middags bij het zorgcentrum De Klaarbeek. Vervolgens gaan ze naar het zorgcentrum De Nieuwe Antoniehof. Om 13:45 zijn ze bij het zorgcentrum Siza Het Slat. Om 14:00 hun weg te vervolgen naar Interact Contour Rutley. En verder kunt u hun aanschouwen dan op het Gruttersplein, om 15:00 op het Kerkplein. En ze eindigen om 15:30 smiddags op het Horecaplein in Epe. Ja, binnen de gemeente Heerden lopen momenteel meerdere acties. En ook in Epe, maar focus nu even Heerden. Om de biodiversiteit in uw tuin te vergroten. Samenwerkingspartners van de gemeente voeren deze uit. Zo kan iedereen met een tuintje of tuin of erf meedoen. En welke acties lopen er? Nou, gratis tuinadvies, ook voor kleinere tuinen. Daar komt een tuincoach langs, een groencoach. Meer biodiversiteit op uw erf of weiland. En daar wordt een informatiebijeenkomst voor gehouden op 21 mei aanstaande. En wilt u daar meer informatie over hebben? Ik ga heel even kijken, want ik had hem hier aangeklikt. Is dat op, even zien, bij slgelderland.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst in Heerde. Ja, wat is er verder? Staat er verder nog te doen? Ik noemde al de buurman fietsen Pinksterronde van Heerde. Nou, daar gaan we straks aandacht aan schenken. Maar de tweede Pinksterdag is natuurlijk ook van Vios, de gebruikelijke rommelmarkt in het centrum van Epe. Verder kunt u naar Wapenveld op tweede Pinksterdag. Nee, op de eerste Pinksterdag wordt daar een Pinksterplantenmarkt georganiseerd bij landgoed Winnenfried. En de eerste editie trok vorig jaar bijna 600 bezoekers uit de regio en verder daarbuiten. Voor deze tweede editie hopen de organisatoren vooral op een zonnige en droge dag, zodat bezoekers volop kunnen genieten van alles wat de markt te bieden heeft. Van 10 tot 4 bent u van harte welkom op het landgoed om een groene ontmoetingsplek rond te snuffelen. Dit jaar is de markt uitgebreid met deelnemende kwekerijen en specialisten uit onder andere Zweden en Duitsland. Daarmee krijgt de markt een nog internationaler karakter. Bezoekers kunnen rekenen op een breed en bijzonder assortiment planten met onder andere vaste planten, hosta's, boomvarens, bijzondere schaduwplanten, bloembollen, inheemse planten en eenjarigen. Dat is veel te veel om nu allemaal op te noemen. Maar u bent daar van harte welkom op zondag 25 mei tussen 10 en 4. Donderdag 21 mei aanstaande organiseert de Goede Herder Kerk in Epe aan de Enkweg 2 de maandelijkse ontmoeting aan tafel. De inloop is af 's ochtends vanaf 11:00 en rond 13:30 is het einde. Ze beginnen met koffie en thee en iets lekkers en daarna is er uiteraard de lunch met soep en broodjes. Iedereen is van harte welkom. Opgeven is niet verplicht, maar wel wenselijk. U kunt daarvoor bellen met Francisca Sweers op telefoonnummer. En dat noem ik even voor u. 06-46-62-78-11. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar vrijwillige bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld. De bijeenkomst in de maand juni gaat niet door. En na de zomerstop staat een nieuwe ontmoeting aan tafel. En dan op 17 september. Dan staan we nog even stil bij
Een culturele avond in de Julianakerk. Stichting Emedi organiseert op 29 mei... een bijzondere culturele avond in de Julianakerk in Heerde. Een muzikale Georgische avond met Katie, Ruud, Nienke en vrienden. Is een uitmuntende, unieke bijeenkomst. En ik ga kijken of wij nog contact kunnen krijgen. En dat zal op volgende week zijn met Katia, om daar wat uitgebreider bij stil te staan. Dus een avond met cultuur en wereldse muziek en bijzondere ontmoeting. En dat is allemaal dus in de Julianakerk in Heerde. En de entree is €14. Dan is er een jeugdactie van de HLTC in Heerde. Tennisvereniging HLTC Heerde organiseert een speciale jeugdactie voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar die graag kennis willen maken met tennis. Met deze actie kunnen nieuwe jeugdleden op een laagdrempelige manier ontdekken hoe leuk de sport en vereniging kan zijn. Voor €49 ontvangen deelnemers een compleet kennismakerspakket met een totale waarde van ruim €200. De actie bestaat uit een lidmaatschap tot 1 januari volgend jaar, 5 tennislessen, een splinternieuw tennisracket en een tennisbal. Deelnemen aan jeugdactiviteiten en zelfs 2 gratis consumpties. Zowel beginners als kinderen die al eens hebben getennist zijn van harte welkom. En ja, u kunt zich aanmelden tot 1 juni via de website hltc.eu. Dat punt EU is belangrijk. / jeugdactie.

muziek en informatie op uw lokale omroep. Ik heb nog een paar berichten voor u. Het Pinksterfeest in de open lucht. De Grote Kerk en de Regenboogkerk in Epe vieren traditioneel samen het Pinksterfeest op zondag 24 mei in de open lucht. En doen ze al menige jaren bij de zorgboerderij van Zwier van der Weert aan de Hoge Straat 5 in Oene. De wind kan er stevig waaien en dat past goed bij het Pinksterfeest. Het feest begint om 10 uur en natuurlijk is er een kinderprogramma en koffie na afloop. Iedereen is van harte welkom. Ja, met de organisatie zegt erbij, als het weer tegen zit, wordt de dienst in de Grote Kerk gehouden. Kijk 's ochtends op de websites voor de laatste stand van de zaken. Maar volgens mij ziet het er heel goed uit, maar horen straks uit de mond van onze eigen weerman Wilfried Elsinga. Straks staan we stil met de rommelroute in Emst. Ik noemde hem al de grote vlooi in de hobbymarkt van Wios en Epe. Ik kreeg net een appje hoe laat het begint. Die begint om 10 uur tot 4 uur op de parkeerplaats bij de Albert Heijn. En het plein voor het gemeentehuis en de DK-markt daar in Epe. Dan attendeer ik u op een samen eten, dan in Bloemfontein in Vaassen. Wil je anderen ontmoeten en vind je het leuk om samen met anderen te eten? Huis van de Buurt, de Bloemfontein in Vaassen, organiseert maandelijks diverse maaltijden, verzorgd door een 6-tal vrijwilligers, die elke keer op tijd aanwezig zijn om te helpen, koken, tafels dekken en opscheppen. Op maandag 8 juni, rond 5:30, is de eerstvolgende datum dat samen eten wordt georganiseerd. De week voorafgaand aan samen eten kan je voor maximaal 2 personen op maandag en dinsdag tussen 12 en 8 bellen of een WhatsApp sturen naar Christine. Het telefoonnummer van haar is 06-84-56-8288. 84-56-8288. En de zaal is open om 16:45. En de deelnamekosten bedragen €6 per persoon. De Open Kerk heb ik net genoemd, die is er. En ja, u kunt van alles nog beleven deze dagen. Het wordt trouwens de Pinkster Fair in Vaassen. Daar kunt u ook heen bij Kasteel de Kannenburg. Daar is er ook van alles te beleven op eerste en tweede Pinksterdag. Genoeg in deze omgeving, maar je hoort straks uit de mond van Wilfried Elsinga natuurlijk alles over het weer.

0: It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, man. It's just not enough.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: Bicycle Race van Queen hoor u, ja, want dat brengt ons op fietsen. Want aanstaande, oftewel tweede Pinksterdag, nou ja, we gaan vooruitkijken naar tweede Pinksterdag. De buurman fietsen Pinksterronde staat op stapel. En dan zeggen mensen, hé, maar die fiets, die Pinksterronde, de Ronde van Heerden, werd toch altijd op Koningsdag verreden? Maar dat is sinds vorig jaar niet meer het geval. En degene die van alles van weet, hebben nu aan de telefoon. Bert-Jan Hamer, dag Bert-Jan.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hey, ja, ik kreeg vandaag aan mensen van, ik ga stilstaan bij de Ronde van Heerden. En zeiden ze, die wordt toch altijd met Koningsdag gereden? Ik zei, nee, vorig jaar ook al niet meer.
1: Nee, dat klopt. Sinds vorig jaar zijn wij uitgewerkt naar tweede Pinksterdag. En ja, dat is vorig jaar goed bevallen, dus dat hebben we doorgezet dit jaar.
0: Daarom was de reden dat hij dit jaar ook weer gehouden wordt, die tweede Pinksterdag.
1: Zeker. Dus. Ja, zeker. We zaten inderdaad traditioneel op Koningsdag.
0: Ja.
1: En op die dag zaten we af en toe wel eens wat winkeliers in de weg die nog open wouden die dag met de opbouw. En in overleg hebben we toen besloten om het te gaan verhuizen naar de tweede Pinksterdag. En nou, dat is goed bevallen, dus dit jaar gaan we het opnieuw doen.
0: Ja, vorig jaar was het denk ik wat wisselend weer, wat ik me kan herinneren. Maar nu wordt het denk ik stralend.
1: Ik heb de weerberichten een paar dagen niet gevolgd, maar wat ik later meegekregen is dat we inderdaad een mooie Pinksterdag gaan krijgen. Zonder neerslag. En daar hebben we vorig jaar genoeg gehad.
0: Daarom.
1: Heel fijn zo.
0: Hey, ik kreeg net een berichtje door van iemand die zegt, ja, deze Pinksterronde, is dat nog voor een bepaald klassement of is het gewoon voor de lol?
1: Nee, dat is zeker voor een klassement. We hebben namelijk op tweede Pinksterdag twee koersen. De eerste wedstrijd die gaat voor de klasse 3. Voor een KWU-categorie die openstaat voor renners vanaf 15 jaar.
0: Ja.
1: Dan strijden jonge mannen met oudere mannen als het ware. Ook dames zijn daarin welkom. Dus dat is echt een brede sportcategorie. En na die wedstrijd komt de elite aan de beurt. Dat zijn de hardrijders van het Nederlandse wielrennen. Echt de topsporters. En die strijden om het Veluwe-klassement. En in Heerden is de eerste wedstrijd daarvan. En het is een klassement met verschillende criteria over de hele Veluwe. Waar nou ja, mooie prijzen, mooie truien te verdienen zijn. Daar regeerde dus de aftrap van maandag.
0: De criterium brengt het wegwielrennen dus weer naar het centrum van Heerden. Want ik neem aan dat het parcours niet veranderd is ten opzichte van vorig jaar.
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het al zeker 20 of 30 jaar hetzelfde rondje. Door de Dorpsstraat, de Soerelseweg en de Zonstraat. En het is echt een heel zware parcours. Het loopt nog een klein beetje op. Er zitten een paar scherpe bochten in. En het is een heel selectief parcours voor de renners. En die komen graag naar Heerden, al jarenlang.
0: Ja, hoeveel rondjes gaan ze?
1: De elite categorie, die rijden 70 kilometer. En die rijden 75 ronden. En rondes van 900 meters. Dus ze komen vaak langs de terrassen in de Dorpsstraat.
0: Ja, vooral met het mooie weer zitten kunnen mensen daar op terras plaatsnemen. Want de toegang is gratis, neem ik aan.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Dus mensen kunnen daar, als je van wielrennen houdt, daar plaatsnemen. Als mensen zeggen, ik wil gewoon voor die show meedoen, niet met de klassementrijders, is dat nog mogelijk of is daar ook de deelname al gesloten?
1: Nee, zeker. Mensen die ambities hebben daarvoor, die kunnen zelfs een daglicentie aanschaffen. Ik adviseer wel enige getraindheid daarvoor. En ook die klasse 3 wedstrijd, dat gaat pittig aan toe. Maar mensen die eens een keer een wedstrijd mee willen doen, kunnen een daglicentie aanschaffen en ook daaraan zeker meedoen. Ja.
0: Waar is meer informatie daarover te verkrijgen? Op welke website?
1: Dat kan op de website van velosportveluwe.nl.
0: Velosportveluwe.nl staat.
1: En anders op de site van de KNWU, dus de Nederlandse Wielerbond, KNWU.nl, staat alle informatie ook over het aanvragen van daglicenties.
0: Oké. Wat is jouw rol die tweede Pinksterdag?
1: Geen deelnemer meer. Dat heb ik jarenlang gedaan.
0: Daarom vraag ik hem ook.
1: Ja, zowel organiseren als meedoen. Maar sinds een paar jaar is het meedoen in rondes die andere mensen organiseren nog wel van toepassing. Maar die dubbelrol die laat ik al een paar jaar schieten, zeg maar. Dus organiseren en zorgen dat alles goed staat. Zorgen dat het parcours veilig is en het publiek en de renners het naar hun zin hebben. En dat allemaal goed regelen. Dat wordt mijn rol aan van maandag.
0: Oké. Laat begint het spektakel met alles en hoe laat is het afgelopen?
1: Ja, de klasse 3 wedstrijd, de breedte sport, start om 2 uur voor een koers over een uur. Dus dan om 3 uur afgelopen, 3:30 start de elite belofte en de professionals. Die rijden dus hun 70 kilometer, waarschijnlijk wel binnen de 1,5 uur. En dan zal het rond 6:30 afgelopen zijn.
0: Nou, genoeg reden om naar het Centrum van Heerde te komen als hij van vuurrennen houdt. Hey Bert-Jan, ik ga je heel veel succes wensen samen met al die andere vrijwilligers die zich inspannen voor dit spektakel hier in Heerde.
1: Absoluut, ja.
0: Oké, dankjewel. Oké.
1: Goed zo.
0: Oei.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: We gaan het blijven in de fietsenwereld. We gaan het over fietsen hebben, maar dan over de fiets in de werkplaats. En aangeschoven hier in de studio. Ja, hij komt er al jaren met uiteenlopende onderwerpen. Dus Rienk van der Werf. Rienk, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel, Harry.
0: Hoe lang geleden dat je voor het eerst was?
1: Nou, in 2012 ben ik voor het eerst bij jou aangeschoven.
0: Het was toen een onderwerp ver weg.
1: Ja, dat had toen te maken met dat ik expeditie naar Sumba heb gemaakt.
0: Die? Ja.
1: En het ging over duurzame energie. Hè. We moesten, ik was toen op expeditie namens HIFOS. Dat is een ontwikkelingsorganisatie. En die was heel erg bezig met zorgen dat we met duurzame energie gaan werken. En die wilde een voorbeeld stellen. En die hadden toen een eiland op de wereld gekozen waar eigenlijk nog geen energiecentrales zijn, al waren toen. Dat was het eiland Sumba. Daar zijn we met de expeditie naartoe geweest met een aantal leden. Hebben we een paar weken bij die mensen daar gewoond en verbleven. En die hadden echt helemaal niks.
2: Dat moet je nagaan.
1: En we hebben toen gekeken van hoe is dat nou? En hoe zou het nou zijn als dat verandert? Nou, dat soort dingen. Dat was wel heel bijzonder. En daar mocht ik toen bij jou over komen vertellen.
0: Dat moet je nagaan. Dat is een tijd geleden. Dat was onze eerste contact. Heb je nog wel contact met die organisatie in al die jaren?
1: Nee,
0: niet meer.
1: Dat is het langste.
0: Volg je nog wel?
1: Ook echt meer om hier te wezen.
0: Het kon zijn dat je googelde wel eens. Ja, maar als ik jou google, kom ik de uitzending tegen van toen.
1: Soms kijk nog wel eens. Maar goed, weet je, er zijn zoveel andere dingen weer waar je mee bezig bent.
0: Ja, en een van de andere dingen gaan we het over hebben. De fietsenwerkplaats Epe. Want we hebben al een keer iets gehad, een keer over fietsen. Maar ik kreeg wel luisteraars al. Die zeiden van de fietsenwerkplaats, kun je daar fietsen laten maken? Wat is de fietsenwerkplaats?
1: Nou, de fietsenwerkplaats is gewoon een fietsenwerkplaats waar we fietsen repareren. Alleen, het zijn fietsen die wij gedoneerd krijgen.
0: Niet je eigen fiets daarom.
1: Niet je eigen fiets. Wij krijgen fietsen gedoneerd. En die fietsen die knappen we op. En die fietsen die gaan naar mensen die een krappe beurs hebben. Geen geld hebben om een fiets te kopen. Maar ja, je weet Harry, iedereen in Nederland, ik zeg het, is eigenlijk geboren op de fiets.
0: Ja, feiten wel. Het ziet,
1: Als je geen fiets hebt, dan hoor je er niet bij. En kinderen die naar school moeten en geen fiets hebben, die staan er buiten. En daar zijn wij voor gewoon. En dat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit dat ik bij de ANWB consul was. En de ANWB heeft in 2016 het ANWB kinderfietsenplan opgezet.
0: Ja, meeste mensen denken de ANWB van de auto, maar Algemene Nederlandse Wielrennersbond natuurlijk. Hè,
1: dus ja, maar daar zit je even fout mee, want ANWB is niet meer de afkorting, maar is een eigen naam geworden.
0: Oké, okay, sorry.
1: Dat is niet belangrijk. Maar wat ANWB toen bedacht, hè, die deed allemaal maatschappelijke projecten en die zitten natuurlijk heel erg op mobiliteit. Mm. En die hadden toen ook bedacht van, ja, maar mensen moeten kunnen deelnemen aan maatschappelijk verkeer. En die hebben toen bedacht van, we gaan gewoon fietsen inzamelen. We knappen ze op en dan gaan ze via maatschappelijke organisaties naar die mensen die ze nodig hebben. En dat begon in 2016.
0: Ben jij erbij mee begonnen?
1: Ja, toen was ik er al bij betrokken. En in eerste instantie gingen de fietsen allemaal naar Den Haag toe. Het hoofdkantoor van de ANWB is in een huge gebouw overigens. Hadden ze een fietsenwerkplaats. En nou, dat is heel klein begonnen en langzaam werd het steeds verder over het land verspreid.
0: Er zijn meerdere fietsenwerkplaatsen in Nederland dus, inmiddels?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En in die afgelopen jaar heb ik dus diverse keren ook in Epe inzamelingsacties gehouden. Toen namens het ANWB kinderfietsenplan, zeg maar. En er werden die fietsen die kwamen dan. En die, ik heb heel veel fietsen gekregen. Mijn garage stond bij tijd wel bom en bom vol. En die ging het land door. Nou, en toen kwam ik Suzanne Tuinman van Koppelsoe. Die kende ik al. We kwamen te praten. Toen zei ze van, maar kunnen we dat niet lokaal doen? En zo zijn we een paar jaar geleden met dat plan begonnen. Kunnen we het aanpakken? We vonden dat super om wel te

0: doen. En dus, ja, we zijn het gaan bouwen. En begin vorig jaar, en dat was heel belangrijk. Toen kwam met Nicole Gosling in aanraking. En die heeft toen ervoor gezorgd dat de Rotary in Epe gewoon een behoorlijk fix bedrag heeft beschikbaar gesteld. Waarmee we dus ook kapitaal hadden om de reparaties te betalen. Want ik verzamelde wel fietsen, maar ja, de hele goede fietsen die konden doorgeven. Maar er waren ook heel veel die echt een reparatie nodig hadden. Ja, daar moet je geld voor hebben.
1: Ja. Je noemde Nicole al, die is van de techniekbrouwerij. Daar zijn jullie nu bij betrokken?
0: Ja, want toen hadden we wel eens, we hadden inmiddels een schuur gevonden bij iemand waar we de fietsen mogen stallen. Dus dat is ook een ding, want waar laat je die dingen? Hè?
1: Niet allemaal bij jou in de garage.
0: Nee, en bovendien, we zijn weer kleiner gewoon en mijn vrouw ziet me aankomen. Dus dat was geen optie. Dus we hebben ergens iemand die heeft een grote schuur gratis voor ons beschikbaar gesteld. Dus daar stallen we de fietsen. Toen moesten we een werkplaats hebben en toen kwamen we zo bij de techniekbrouwerij uit, waar Nicole nou bij betrokken is. En die hebben prachtige hallen in Epe. Je bent er nog nooit geweest, denk ik.
1: Ik ben zelf nog niet geweest, nee.
0: Is echt de moeite waard. Hele mooie hal. En daar mogen wij dus elke vrijdagmiddag gewoon gaan sleutelen. Dus, en toen die werkplaats was, toen konden we ook vrijwilligers gaan werven om mee te gaan sleutelen. Dus ik ben vorig jaar, ergens in juni, begonnen met één vrijwilliger te sleutelen. En dat is heel leuk. Die meneer is inmiddels 81.
1: Okay.
0: En hij komt uit Eritrea. En hij is daar heel lang zeg fietsenmaker geweest.
1: Dat wou ik nou zeggen, want je moet wel een beetje kennis hebben, denk ik.
0: Ja, nou, maar ik denk als je uit zo'n land komt en fietsenmaker bent, dan ben je super handig.
1: Ja.
0: Want je moet met niks, met een lucifer en een punaise, moet je denk ik iets repareren. Dus dat was, nou, zo heb ik met hem 2 maanden opgetrokken. En toen was de vakantieperiode achter de rug. En toen kwamen er gewoon heel snel een aantal mannen bij die het leuk vinden om als fietsen te sleutelen. En zo hebben we nu een ploegje van 7 vrijwilligers. En
1: die elke vrijdag?
0: Vrijdagmiddag. Ze zijn niet allemaal altijd tegelijk. Soms is iemand in 7 weg. Maar we zijn altijd elke vrijdagmiddag aan het sleutelen daar.
1: Leuk om te zien dus.
0: En we leren steeds meer. Want ja, als wat we niet weten. Nou, je weet zelf, YouTube. Ja. Daar kan je heel veel instructies vinden. Dus wij inmiddels doen wel heel ingewikkelde reparaties. En het lukt allemaal heel goed. Ja, dat is heel grappig.
1: En die fietsen vanuit Epe, die gaan natuurlijk naar kinderen, naar mensen die het nodig hebben voor naar werk te komen. Werken jullie dan samen met bijvoorbeeld Stichting Leergeld, of moet ik dat zien?
0: Ja, wij werken ook samen met Stichting Leergeld, dus die vraagt ook fietsen bij ons aan. Maar wij leveren ook fietsen via andere organisaties. Dus in principe, wij geven geen fietsen aan mensen die gewoon particulier bij ons komen. Want wij willen wel zeker zijn dat mensen ook daar in aanmerking voor moeten komen. We willen dat zelf niet uit gaan zoeken. Hè? Wij willen niet gaan checken, nou, wat is jouw financiële situatie? Dus maatschappelijke organisaties uit de regio, en er valt ook Heerde onder, die kunnen bij ons fietsen aanvragen. En dat gebeurt ook voor hun cliënten. Zij weten hoe iemand erbij zit. Zij kunnen beoordelen of iemand wel of niet daarvoor in aanmerking moet komen.
1: Ja, bijvoorbeeld die Stichting Leergeld ook, noem maar voorbeeld.
0: De Stichting Leergeld ook, maar ja. Bijvoorbeeld hier in Heerde heb je Stip, hè?
1: Ja.
0: En dan heb je Koppelzoo. En ook de diaconieën van de kerken kunnen bij ons aanvragen. Maar het maakt gewoon ons niet uit als het maar een erkende maatschappelijke organisatie is, waarvan we zeggen, weten van, dat is een goede organisatie. En als die anders ons vraagt van, we hebben een fiets voor een kind nodig, of voor een volwassen, maakt niet uit. Dan gaan wij kijken of ze iets hebben en dan krijgen ze gewoon.
1: Nou, mooi toch.
0: En we vragen wel van, mocht iemand iets kunnen bijdragen zelf, hè? Het kan niks zijn, het kan 15 euro zijn. Als iemand wel iets kan bijdragen, dan vraag ik wel om dat te doen. Maar het hoeft echt niet en het gebeurt ook niet heel vaak.
1: Nee.
0: De meeste mensen kunnen niet betalen gewoon.
1: Maar je zit hier niet toelichting te geven voor het fietsenwerkplaats. Dat is, ik hoop dat het bij de luisteraars helder is. Maar ja, je krijgt zoveel aanvragen op de omgeving dat jullie ook de oproep doen aan de luisteraars. Want die kunnen ergens mee stemmen. Want jullie hebben iets. Je bent op zoek naar iets.
0: Ja, het ANWB. Die heeft een AWB-fonds en die elk jaar keren ze 10.000 euro per provincie uit aan een organisatie. En die organisatie, wij horen dus dit jaar ook bij de organisatie die daarvoor genomineerd zijn. Dus wij moeten daar moet op ons gestemd worden, want hoe meer stem je, hoe hoger de kans is dat je daarvoor in aanmerking komt. Dus wij hebben heel veel mensen nodig die op ons stemmen. Stem op de fietsenwerkplaats bij het ANWB-fonds.
1: Waar hebben jullie geld voor nodig?
0: Die 10.000 euro hebben we nodig, want we willen gewoon een busje kopen samen met een techniekbouwerij om de fietsen te kunnen halen en weer te kunnen bezorgen. Want om eerlijk te wezen, ik rijd nu met ongas met een aanhanger constant achter mijn auto aan. En liever, dan zouden we dat niet willen. Dan zou ik willen dat andere vrijwilligers ermee op pad kunnen. Dus die 10.000 euro gaan we daaraan besteden als we ze krijgen. En dan kunnen we gezamenlijk ook gebruik daarvan maken.
1: En wie noemt het techniekbrouwerij, die kunnen dan ook gebruik maken van het busje.
0: Zeker, want we gaan het dan samen bekostigen. Want voor 10.000 euro denk ik dat je nog niet helemaal erbij bent. Maar met gezamenlijk kunnen we daar een goede bestelbus voor aanschaffen.
1: Praktisch hulpmiddel voor de fietsenwerkplaats, maar ook voor de techniekbrouwerij, voor duurzaamheid en sociale verbinding natuurlijk in de regio.
0: Ja, techniekbrouwerij richt zich heel erg juist ook op kinderen in aanraking laten komen met allerlei vormen van techniek. Zodat ze ook weten van de techniek is een heel goede manier om later je boterham in te verdienen. Het is een boeiende wereld waar je echt een goed beroep van kan maken. Maar heel veel mensen, kinderen hebben niet zo in de gaten wat ze daarmee kunnen. Nou, daar legt de techniekbrouwerij zich op vast. Maar als je daar meer over wil weten, dan moet je natuurlijk niet bij mij zijn, want ik ben niet de grootste deskundige daarin.
1: Kunnen we Nicole Gosseling een keer
0: dan moet je Nicole vragen, want die kan het je haven uitleggen.
1: Die gaan we daaruit nodigen. Even terug naar dit project. Jullie roepen inwoners en luisteraars op om te stemmen. Hoe gaat dat?
0: Je zou bij de ANWB naar het stemformulier kunnen gaan, maar je kan in dit geval beter even naar de website van de techniekbrouwerij gaan. En dan klik je de tab fietsenwerkplaats aan en dan kom je vanzelf tegen het veld waar je de stem kan uitbrengen.
1: Luisteraars, de techniekbrouwerij.nl/fietsenwerkplaats. Techniekbrouwerij.nl. En als u zegt van ik zoek even daar, ik wil verder kijken. Kan natuurlijk ook, maar fietsenwerkplaats en daar kunt u stemmen. Tot wanneer kunnen mensen stemmen?
0: Tot 24 mei. Dus deze week nog. Ja, en ik zeg,
1: ik ga ook zo stemmen. Ga stemmen. U heeft een tijd tot 24 mei. Ja,
0: en wees dan werk je er ook aan mee dat ook mensen hier in de omgeving gewoon, dat we die kunnen helpen.
1: Het kost niks.
0: Je kan zelfs nog iets winnen, geloof ik, zelfs bij de ANWB. Maar ik weet niet eens
1: wat. Maar stemmen kost niks. Je helpt wel de techniekbrouwerij, de mensen en de fiets- en werkplaats aan een busje of een kleine bakwagen.
0: Bakwagen,
1: wat dan ook.
0: Dus iets dergelijks.
1: Nou, hou ons op de hoogte. We blijven dit volgen. En ook nemen we contact met Nicole Gosseling over de activiteiten van de techniekbrouwerij. Heb je nog fietsenmakers nodig?
0: Nu nog even niet, want we kunnen nu met de groep het aardig aan. We moeten ook zorgen dat de groep niet groter wordt dan het aanbod is. Want dan ga je elkaar voor de voeten lopen. Maar als je belangstelling hebt, voel je vrij langs te komen om eens een keer te informeren bij ons. Vrijdagmiddag zijn we er, Rutgers of 5B in Epe. Kom gewoon eens kijken en we kunnen altijd met elkaar over in gesprek gaan wat de mogelijkheden zijn. Dus voel je in ieder geval welkom. En als je gewoon eens wil weten hoe we aan het werk zijn, wat we aan het doen zijn. Je mag ook binnenkomen lopen natuurlijk. Hè?
1: Vrijdagsmiddags daar dus.
0: Vrijdagsmiddags zijn we daar altijd. Ja,
1: oké. Okay. Hey, Rienk, bedankt voor je komst in de studio.
0: Ja, jou ook bedankt dat je hier
1: graag
0: komen,
1: gedaan weer. En heel veel succes en dat ik hoop dat u stemt. Ik ga het in ieder geval doen. www.detechniekbrouwerij.nl fietsenwerkplaats. Bedankt.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: luistert steeds naar het programma Infomix op de dinsdagavond bij Radio 794. En hoor de muziek van de man die heel bekend geworden is, de zingende hijskraanbedienaar, om het zo maar even te zeggen. En dat is natuurlijk onze eigen Lee Towers. En het song I Can Sing Clearly Now. En ja, dan gaat een beetje over de regen. En hij ziet ook al een zonnige dag. En dat brengt ons weer bij het volgende onderwerp. En het is inderdaad het weerbericht. En dat gaan we doen met onze eigen weerman van Infomix, RTV 794. En dat is Wilfried Elsega. Wilfried, heel goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik had eigenlijk al een beetje zo een vooruitblik met het weer, dat het wel mooi weer zou kunnen gaan worden. En daar heb ik de muziek maar naar uitgekozen. En ja, krijgen we ook een weersomslag, want de ijsheiligen zijn inmiddels voorbij. En ja, ik zie al diverse mensen allemaal plantjes halen en doen en zo. En gaat het allemaal goed komen met het weer de komende week?
1: Ja, wat de plantjes betreft kan zeker wel. En
0: goed zo.
1: Er komt valt veel mensen met de caravans, die inmiddels de caravan hebben gedaan en die daarmee weg willen. Een pixel komt er aan. Ja, nou ja, het is, de weersomslag is aanstaande. En ja, we hebben natuurlijk de afgelopen periode, ook even vorige week, ja, een wisselvallige, koele, natte periode achter de rug.
0: Ja.
1: En na het mooie, warme, zonnige en zelfs kurkdroge aprilweer is de laatste tijd toch een beetje kommerlijk wel wat dat betreft. Ja, de mijnmaat op zichzelf is vaak toch wel een mooie, zonnige maat. Maar goed, dit jaar is het even anders. En als we kijken, 5 mei, Hemelvaartsdag. Ja, er waren toch geen dagen waarbij je zeg maar op de vrije dagen echt kon genieten van het weer.
0: Nee.
1: Het was me helder geblazen. Maar goed, de woensdag komt en ja, de Pinksteren gaat alles goed maken. Dus wat dat betreft, en dat ziet er gewoon goed uit. En ik zei vorige week al, we moeten door de aardappelzure appels heen voordat het een mooi weer eraan komt. Het duurt nog eventjes. Maar we zijn bijna bij Klokkers aanbeland, dus het ziet er nu goed uit.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, sinds vorige week zeg maar, elke dag hebben we regen gehad. Zon speelt eigenlijk een bescheiden rol. En ja, temperatuur op het algemeen rond graaf 12. Vanaf het weekend zondag zeg maar is het wel zo dat het wat minder koud is. Een graad of 15, maar het mooie weer is nog steeds niet aanwezig. Zijn momentjes, hè, dat het wel ging. En als we kijken naar de mijnmaat tot nu toe, ja, dan moet ik gewoon concluderen dat mij gewoon enorm tegenvalt. Wat de gemiddelde temperatuur betreft, zit het toch ruim 2 graden onder normaal.
0: Ja.
1: Wat de neerslag betreft, daar hebben we de hele mei, normale hoeveelheid veel mei hebben we inmiddels al wel gehad. Ja, en wat de zon betreft, daar heb ik ruim onder normaal. Maar goed, de komende tijd gaat dat toch behoorlijk veranderen. En het gaat veel goed maken wat eraan gaat komen in positieve zin. Dus mei zal zeker nog een flink stukje omhoog gaan op de ladder. Hoe ziet de actuele situatie eruit? Want we hebben eigenlijk een hele tijd lage drukgebieden gehad die ons weer voortdurend bepaalt. In eerste instantie hadden we natuurlijk de hele koude noordelijke aanvoer, waarbij hele lage, kille temperaturen waren van graad 12. Nou ja, we hebben nog steeds te maken met lage drukgebieden. Het verschil is alleen dat we nu te maken hebben met een zuidwestelijke stroming, waardoor de temperatuur in ieder geval ja, wat hoger uitkomt. En je voelt ook als je buiten komt, het is een andere luchtsoort dan een week geleden, zeg maar.
0: Klopt.
1: Nou, verder als we even de weerkaart verder bekijken, dat lage drukgebied loopt op zijn laatste benen, wordt voor onze regio althans, en die trekt wat meer naar het noorden toe. En dan zien we eigenlijk nu nog een hoog drukgebied boven Scandinavië, hebben we helemaal niks aan, krijgen we niks meer te maken. Nee, waar wij moeten naar kijken is eigenlijk, bij Frankrijk gaat zich een hoge druk ontwikkelen, hoog drukgebied ontwikkelen, komt langzaam zeker onze kant op. Ja, en die gaat een beetje boven onze hoogte zich ophouden de komende tijd.
0: Ja.
1: En die zorgt voor die flinke weersverbetering, en waarbij de neerslagkansen verdwenen zijn en de zon zeg maar overuren bijna gaat maken in het Pinkse weekend. En als ik kijk naar die hoge drukgebieden, dan zien we met name ook voor de hele volgende week die verwachting nog zo dat die hoge drukgebieden ons weer blijven bepalen in de grote lijnen. Ja, zelfs de week daarop lijkt het op dat dat ook zo het geval is. Het Amerikaanse model was een beetje afwachtend voor volgend weekend, dus niet aanstaande weekend, volgend weekend.
0: Ja.
1: Dat het toch geen slecht weer werd, maar wel weer wat frisser zou worden. Maar die is inmiddels ook op de laatste week had bijgedraaid. En die gaat dan ook voor langdurig hoge druk invloed eigenlijk kortom. Het gaat nu echt omslaan. Een ander weertje, ik zou bijna zeggen, laat de zomer maar beginnen. En dan precies vlak voor Pinksteren is dat het geval. Dus ja, het Pinksterweekend ziet er gewoon fantastisch uit. We zullen het op een rijtje zetten, want ik zei al, we zijn bijna bij Klokhuis. Maar nog niet normaal, dat gaat gebeuren vandaag en morgenochtend vooral. We hebben vandaag ook een dag met soms een beetje zon, maar de meeste tijd was toch bewolkt. En het was niet zo wel wat droog, een beetje gespetterd. Maar in de loop van de middag zeg maar, zijn er vanuit het zuidwesten buien binnengekomen. Die zijn nu over het hele land uitgebreid. En de temperatuur vandaag, 18, dus het was zeker niet koud buiten, dat niet. En ik zei al, je voelt echt dat het een andere luchtsoort is. Ja, vanavond en vannacht blijven die buien doorgaan. Het is zacht, graaf 12 komende nacht. Dus ook die frisse nachten zijn we helemaal vanaf. En als we kijken naar morgen, dan zien we met name in de ochtend nog geregeld buien. Dus zou je denken van, nou ja, die verbetering, ik zie er nog niks van, alleen maar buien.
0: Ja.
1: Dat klopt in eerste instantie. Maar morgenmiddag, dan zien we geleidelijk aan die buien naar het oosten toe wegtrekken. En dan langzaam maar zeker komt dan in de loop van de middag de zon er af en toe door. Ja, en dan wordt het morgen ook een graad of 18. En dan het zonnetje erbij is, dan voelt het dan morgen al wel lekker aan.
0: Ja,
1: en een echte weersverbetering, die zetten zich eigenlijk dan in. En dan zien we op de donderdag al, dan hebben we af en toe zon, droog weer. Er zijn nog wel wat wolkenvelden, maar wel droog. De temperatuur dan 20 tot 22 graden op de donderdag al. Dus dat is al een stuk hoger dan we gewend zijn. Ja, en dan komt eigenlijk de vrijdag en ook het Pinksterweekend. Kunnen we eigenlijk samenvatten als zon vergoten en droog. Weinig wind en temperatuur op vrijdag een graden 25. Ja, en dan Pinksterweekend zaterdag, dat wordt denk ik de warmste dag van het Pinksterweekend. Ja. Ik denk over het algemeen zo 27 tot 29 graden maar liefst. Zo. Dus dat is echt een stuk hoger dan we nu hebben. En dan daarna wordt het wel wat minder heet, zal ik maar zeggen. Maar zondag en maandag nog op de meeste plaatsen zo rond 25 graden. Iets meer of iets minder, dat kan ik niet precies zeggen. Maar in ieder geval zomerse temperaturen in het Pinksterweekend. En ja, als je nu nog niks leuks gaat ondernemen, weet ik het niet meer. Het ziet er gewoon fantastisch uit. En ik zei het al een beetje net, ook voor volgende week zien we veel zon. En op z'n vroegst eind volgende week mogelijk een keer een buitje. Maar de meeste plaatsen zullen het gewoon droog houden. Temperaturen die worden wel ietsje lager dan het weekend. Maar met 21 tot 24 graden is denk ik heel erg goed voor toeven buiten. En ook de laatste kaarten zien er positief uit voor de week daarna weer. Dus niet vervolgens die week daarna. Dan zien we ook veel hoge drukdominantie eigenlijk. En vooral het Amerikaans model, de laatste metingen, de laatste uitdraai daarvan is van 6 uur vanavond. Ja, die laat de temperaturen zelfs in die week daarna oplopen, mogelijk richting de 30 graden. Of dat helemaal uitkomt, moeten we afwachten natuurlijk, want er zijn nog steeds een paar addertjes onder gras die de windrichtingmissie naar het noorden en noordoosten laten gaan, waarbij dan de aardvoet nog wat minder warm is. Maar er zijn wel steeds meer berekeningen die ook voor de week na volgende week, terwijl het dan volgende week al mooi weer is, zonnig laten worden en nog hogere temperaturen richting zeg maar 25 tot 30 graden. Of het dan echt helemaal uitkomt is afwachten, maar de prognosekaarten gaan we een beetje die kant op. Dus kortom, het wisselvallig weer laten we na morgenmiddag achter ons en dan gaan we over op een heel ander weerbeeld met veel zonneschijn, lekker buiten, op de terrasjes enzovoort. Dat is eigenlijk het weerbeeld wat we dan krijgen en daar zijn we ook een beetje weer aan toe, zou ik zeggen.
0: Nou, dat zijn we zeker aan toe. Dus we gaan eigenlijk van de plu naar de parasol.
1: Ja, absoluut. Want als je, we zijn natuurlijk ook niet meer gewend die warmte. En met name in april was het wel lekker weer. Maar goed, nu hebben we een aantal weken toch echt koud en nat weer gehad. Ja. Nu is de temperatuur wel wat aangenaam. Maar inderdaad, als de temperatuur 25 graden wordt, veel zon erbij. Ja, dat zou ik zeggen, goed smeren vooral. En inderdaad, parasol erbij gebruiken. Want onze huid is niet gewend aan zoveel zonneschijn en hoge temperaturen.
0: Nee, we spreken hier graag over een paar weken weer, Wilfried. Je gaat ook even genieten van de vakantie. En dan gaan we eens weer terugblikken en verder vooruitblikken. En misschien blijft het een mooie weer wel langer aanhouden.
1: Ja, ik heb vakantie genomen en ik wist wat we het weer zouden doen.
0: Ja, daarom.
1: Maar dat is wel toevallig, ja.
0: Ja, dus
1: ja. Ik ga ervan genieten en we spreken elkaar weer.
0: Ja, is goed, Wilfried. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Money Money van ABBA hoorde u en geld kan er verdiend worden door menig inwoner van het dorp Emst. Ik wou heren zeggen, maar het dorp Emst. Want tweede Pinksterdag gaat er wat gebeuren in Emst. Wat gaat er gebeuren? En dan hebben we Maaike aan de telefoon van. Maaike, wat gaat er gebeuren aan de tweede Pinksterdag in Emst?
1: Nou, dan hebben we een rommelroute. En het is hartstikke gezellig.
0: Ja, het wordt mooi weer, hoorden we dus.
1: Oh, het wordt zo mooi weer. We hebben echt zoveel geluk. En er zijn heel veel mensen die al helemaal klaar zijn voor de rommelroute. We hebben wel iets van 20 tot 30 kraampjes rond heel Emst. In Emst voornamelijk. En dan gaan we hartstikke leuke dingen verkopen en hartstikke leuke dingen doen.
0: Je zegt de rommelroute, kreeg al net vanmiddag iemand. Is het nou hetzelfde als een rommelmarkt? Vertel.
1: Nou, dit is voornamelijk bij de mensen thuis. Op de oprit of op de dam of in de voortuin. Ja, dan heb je dan niet geconcentreerd op één plek. Maar echt gewoon een route die door Emst heen loopt. Heel veel aan de hoofdweg. Maar ook wel aan de Dominee van Rijnstraat. Daar kun je echt van huis naar huis kun je kijken bij de mensen thuis wat ze verkopen. We hebben ook nog in de speeltuin. Ik weet niet, dat is vast ook wel heel veel bekend bij Emstenaren. We hebben een grote speeltuinvereniging. En de mensen die dan echt buitenaf wonen. Die dan, het is een beetje onhandig om dan bij huis wat neer te hebben. Die kunnen dan daarin komen.
0: Oké, op dat punt eigenlijk. Ik kreeg net een berichtje. Ja. Ik wil gaan zelf ook kijken. Heel enthousiast inmiddels. Normaal sta ik zelf op een rommelmarkt, de Wios. Maar in Wios in Epen. Maar daar kan ik door omstandigheden niet heen. Dus ik ga dus even samen met mijn vrouw en hoor ik meer mensen die rommelroute rijden.
1: Hartstikke goed.
0: Maar ik kreeg hier een reactie net van een luisteraar. Die zegt, ja, je hebt over rommelroute. Maar hoe weten we waar die route is? Dus je noemt dan netjes, schrijft hij, Dominee van Rijnstraat. Hij komt net binnen, dat bericht. Maar waar ergens verder?
1: Nou, de speeltuinvereniging zit daar sowieso aan de Dominee van Rijnstraat nummer 31. Mm-hmm. En daar zijn er dan een aantal huizen die daar ook meedoen aan Dominee van Rijnstraat, maar vooral de hoofdweg. Maar we gaan er ook voor zorgen dat op bepaalde plekjes even de route klaar ligt, geprint en al, dat mensen zo kunnen kijken. Maar ook op onze Facebookpagina van Rommelroute Emst, daar staat de route ook op beschreven.
0: Staat hij nu al op?
1: Daar staat hij al op.
0: Dus kunnen de mensen zelf hem thuis printen eventueel?
1: Ja. Dat kan ook, ja.
0: Hey, hoe laat wordt die route geopend?
1: 10:00 ochtends al. Okay. We zijn er vroeg bij. 10:00 tot 5:00. De speeltuin opent dan ook. En de mensen thuis die hebben dan ook alles al klaarstaan. Ook nog heel erg leuk in de Heesebrink is ook nog een pop-up café. Dus mensen kunnen daar nog wat lekkers drinken. En wat lekkers kopen. Dus echt een superleuke. Echt heel veel mensen doen mee en zijn allemaal hartstikke enthousiast.
0: Wat verkoop je zelf?
1: Rommel? Nee. Wij staan in de speeltuin met koffie, thee. We zorgen voor cake. Slushpuppy hoop ik dat we die hebben. We hebben ook nog wat, suikerspin. Maar daar heb ik ook heel veel boeken, kleding. Gewoon de rommeltjes die we thuis niet meer kunnen gebruiken. Die ga ik proberen te verkopen.
0: Hey, vorig jaar, hoe ging het vorig jaar met de verkoop? Het was wat regenachtig volgens mij, of niet?
1: Ja, we hadden niet heel veel geluk met het weer. Het was een aantal goede buien eroverheen. Mm. Maar uiteindelijk, de opkomst was echt hartstikke leuk. Mensen waren enthousiast. Ik krijg zelfs nu mailtjes, wordt het nog weer georganiseerd dit jaar? Ja, natuurlijk, we hopen er echt een traditie van te maken. Dat het zelfs volgend jaar ook nog weer komt.
0: En dat meer mensen deelnemen natuurlijk. Als mensen het luisteren en zeggen, kan ik nog deelnemen? Kan dat nog of niet meer?
1: Ja, wat mij betreft wel. Sowieso in de speeltuin is nog genoeg ruimte.
0: Maar vanuit je eigen huis in Emst?
1: Ja, maar daar zorg ik gewoon voor dat het aangemeld wordt op onze Facebookpagina. Iedereen mag gewoon meedoen. Het is wel handig om even een mailtje te sturen. Dan heb ik een e-mailadres van rommelmarkt@speeltuinemst.nl. En dan zorg ik ervoor dat er ook nog even een lijstje komt dat hun adres ook erbij staat.
0: Ja, zo sneu als je thuis zit en iedereen doet mee en je staat in een straat niet aangemeld. Maar kijk even op de Facebookpagina Rommelroute Emst. Daar staat de laatste stand op. En misschien komt er nog wat bij. En dan kunt u uitprinten. En dan, ik hoop zelf een rondje te gaan maken. En ik hoop jou tegen te komen in de speeltuin, begrijp ik dus.
1: Nou, krijg een kopje koffie van me.
0: Oké. Okay. Hey, ik hoop veel mensen de weg weten te vinden. Tweede Pinksterdag. Emst wordt op de kaart gezet door rommelroute. Hey, bedankt.
1: Yes. Ja, jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Hoi.
1: Oké, doeg.

0: En onze laatste gast deze week hebben we aan de telefoon. Dat is Pieter Swinkels. Hij is ambassadeur voor de biodiversiteit in de gemeente Epe. Pieter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij organiseert een, en daar is even een meningsverschil over. Mijn luisteraar die kwam al van wat van datum is. Dat is een inspiratiemiddag over biodiversiteit mede op het terrein van Erwin Reinhardt. Is het nou 20 of 23 mei?
1: Dat is aanstaande, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, die vraag maar kreeg ik van net, dus ja.
1: Ja, maar dat is het terrein van hem. Daar ben ik niet bij.
0: Nee, maar je organiseert dat samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseerde dat. Die middag van hem. En jij zelf gaat meedoen ook nog een keer in 6 en 7 juni.
1: Ja, klopt.
0: Waarom ben je ambassadeur voor biodiversiteit in de Epe en wat houdt dat in?
1: Nou, ik ben zeg maar ambassadeur voor biodiversiteit. Ik adviseer mensen die iets willen bijdragen aan de insecten en de vogels en hun tuin wat willen vergroenen. Ja, daar help ik mensen bij, zeg maar, als een soort tuinranger, biodiversiteitscoach.
0: Ja. En heb je druk?
1: Ja, het is een heel hot item. Je ziet dat heel veel mensen iets willen bijdragen. Hè. Wie wordt er nou niet blij van meer vogels en meer vlinders in de tuin, meer bijtjes? En ja, ik redeneer vanuit de natuur eigenlijk, vanuit de dieren en vanuit de vogels en niet vanuit een bepaald verdienmodel. Ja. En dat is niet alleen voordeliger, maar je draagt ook veel meer bij.
0: Ja, want je eigen tuin is ook zo ingericht?
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Dus ik heb veel inheemse plantjes, ik heb rommelhoekjes, ik laat soms stukjes van mijn gras wat langer groeien. En ik heb wat water, ik heb wat schuilplekken, ik heb voedsel voor de dieren. Ja, een beetje die combinatie. Dan komt er heel veel op je tuin af.
0: Ja, vooral deze tijd, denk ik, is het 's ochtends vroeg een zangkoor van je welste, denk ik.
1: Ja, met dit weer nog niet. Maar de vogels hebben het wel druk, ja, klopt. En ja, die vogels zijn ook weer afhankelijk van voedsel en van insecten en van water. En van schuilgelegenheid. En je kunt je tuin, hoe klein ook, kun je eigenlijk best veel doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar ik benoemde bewust die vogels. Want ik volg op Facebook iemand. Natuur in Gelderland heeft zelfs een rood bosje. Dus die helemaal volgt. Dus,
1: Kijk, ja, leuk. Ja, dat is leuk. Weet je, wie wil dat nou niet? En, het is soms wel heel lastig om te weten hoe je kunt bijdragen. En dat vind je niet in een tuincentrum. En met alle respect, dat vertelt de gemiddelde hovenier als die al bestaat niet. Ja. Maar daar help ik wel bij. En dat is leuk, want je maakt mensen blij.
0: Ja, en het blij maken doe je ook op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Vertel, wat is het dan?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dan zijn er bijvoorbeeld inheemse plantjes te koop voor een prikkie. En mensen kunnen zien hoe de plantjes eruit zien. Ik heb heel veel soorten, een aantal hele zeldzame. En ze kunnen wat adviezen vragen. Ze kunnen rondkijken, een kopje koffie drinken. Het moet vooral leuk zijn.
0: Ja, en inderdaad voorlichting krijgen. Want jij maakt geen gebruik van bijvoorbeeld pesticiden.
1: Nee, die heb je niet nodig. Nee, die heb je niet nodig.
0: Maar heb je geen slakken dan?
1: Nee. Ik heb geen slakken, omdat bij de meeste tuinen, het is hier toch vrij droge zandgrond, daar houden slakken niet zo van. Hè? Omdat het water hier toch wel redelijk snel verdwijnt in de grond, omdat het zandgrond is op de Veluwe. Ik heb zelf niet veel last van slakken, nee. En ik heb wel egels en de egel is ook een hele goede bestrijder, hè, van takken, dus van slakken. Dus als je je tuin egelvriendelijk maakt, de natuur lost het zelf allemaal op, hè.
0: Je hebt egels in je tuin lopen, dus dat weet je, ja.
1: Ja, dat zie je aan de uitwerpselen en Ja, ik zorg ook dat ze mijn tuin in kunnen. Dat is ook belangrijk, hè? Want die gaan 's nachts op zoek naar voedsel. Dus dan is het fijn als ze wat verder kunnen lopen.
0: Mooi om te horen. Dus, hey, hoe is die passie ontstaan voor de tuinen? Is van kinds af aan?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is niet mijn vak, dus ik ben geen ecoloog of geen bioloog. Maar daardoor sta ik wel heel dicht bij de mensen. En ja, zegt men dat ik gebruikelijke taal bezig, zeg maar. Ja, ik ben me erin gaan verdiepen omdat ik iets wilde bijdragen. En dat was wel lastig. Je moet echt op zoek naar informatie, omdat het zeg maar geen verdienmodel is. Dus,
0: nee.
1: En ja, als je erin gaat verdiepen, dan ga je het zien en je ziet het resultaat. En dan word je blij van en dan ga je ervan houden. En waarvan je gaat houden, dat ga je beschermen, dat ga je koesteren.
0: Oké. Nou, goed.
1: En zo werd het mijn passie en is het een beetje uit de hand gelopen. En help ik nu eigenlijk andere mensen om iets te doen voor de biodiversiteit. Want het gaat ook heel slecht, hè, met de hommels, met de egels, met de vlinders, met de vogels. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En je kunt, hoe klein je tuin ook is, met weinig moeite kun je best veel doen al.
0: Ja, die tips kun je ook geven op zaterdag 6 en 7 juni. Dus,
1: ja, dat klopt. Die geef ik graag. En soms kom ik ook voor een prikje bij mensen thuis. Om eens te kijken van wat wil je, wat vind je zelf mooi. Hè? Want het hoeft niet op mijn manier. Maar ik probeer een beetje te coachen en een beetje te kijken van ja, wat past hier. Afhankelijk van de hoeveelheid licht. En wat de mensen zelf mooi vinden. Hè? En of ze veel onderhoud willen of weinig. Of onderhoud, ja, dat.
0: Nee, snap ik. Moeten mensen zich aanmelden voor die 6 en 7 juni? Want het begint om 10 uur 's ochtends, begrijp ik. Moeten ze zich aanmelden? Ja, of?
1: Nee, dat hoeft niet. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik denk, ik doe het zo laagdrempelig mogelijk.
0: En de mensen zijn dan welkom aan... Waar zijn ze welkom?
1: Op de Naaldweg 6 in Epe.
0: Oké. Okay. Mensen zijn welkom vanaf 10 uur 's ochtends tot hoe laat ongeveer?
1: Tot 5 uur. Je kunt kijken op de site van Veld. Veld met een T. En Veld gaat over ecologisch leven, tuinieren en moestuinieren.
0: Daar staat alle informatie op. Dus,
1: ja, klopt.
0: Nou, ik hoop dat veel luisteraars in de gelegenheid zijn op 6 en 7 juni even af te reizen naar Epe. Pak de fiets en ga even naar de Naaldweg om daar bijgespijkerd te worden en uw ogen uit te kijken.
1: Hey, dat hoop ik, ja. En kom met de fiets inderdaad, want er is niet heel veel parkeergelegenheid.
0: Nou, dat heb ik goed aangevoeld, want ik ken de omgeving daar dus ook. Hey, Pieter, bedankt dat je in de uitzending wilde komen. Heel veel succes met de biodiversiteit. En we blijven uiteraard als lokale omroep dit onderwerp volgen.
1: Heel fijn, dankjewel.
0: Ja, luisteraars, en dit was ook Infomix voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist of wilt u eens terugluisteren? Dat kan dat via onze website van RTV 794. Voor nu wens ik u mede namens Dick Wittingen, Gert Roelofs en Wilfried Elsega nog een hele fijne dag en graag tot een volgende keer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 en 6 uur weekendbeat. Hier op Radio 794.
1: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Weekend Beat. Het is net na 5 uur. Iedereen is een beetje in de relaxmodus, want het hemelvaartweekend hangt nog lekker in de lucht. Patrick Baars, Joost de Wilde en William Hulshoff zijn op vakantie. Dus vandaag neem ik de toko even over. Geen stress, geen files. Gewoon lekkere vibes, goede muziek en gezelligheid op je speakers. Het is vandaag 15 mei en dat betekent niet alleen extra vrije tijd voor velen, maar ook een bijzondere dag. Het is de dag van het gezin, misschien wel het belangrijkste van allemaal. Pizza Party Day. Dus als jij nu met een slice in je hand zit, groot gelijk. Natuurlijk hoor je vandaag weer de lekkerste TikTok-topper, fijne verhalen, verrassende momenten en blikken we terug op alles wat de heren afgelopen weken hebben geproduceerd met jouw belastingcenten. Kortom, pak je drankje erbij, zet dat volume omhoog en geniet van jouw vrijdagavond met Weekend Beats. Ik ben Feedback Richard en laten we de show maar starten.

0: weekend is compleet.
1: Klein correctie, vandaag is het feedback Richard aan de knoppen, als je dat maar weet. Maar goed, we gaan luisteren naar een drietal nummers die met Italië of pizza's te maken hebben. We sluiten af met Pizza Calzone en onze Nederlandse Italiaan Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Maar nu eerst een lekker bakkie koffie. Espresso Macchiato van Tommy Cash.

0: Weekend Beat bij Patrick Bars. Recht naar de top.
1: Je luistert met plezier.
2: Weekend Beat. Jouw weekend. Jouw

Hey, goedemiddag luisteraars. Hey Patrick en William. Ik ben er weer gelukkig. We zitten inmiddels al in april. En dat betekent, ik wil dit blokje even gebruiken om wat frustratie kwijt te kunnen. Dat we ook 1 april achter ons hebben liggen. En daar ben ik daar maar al te blij mee. Want wat heb ik een hekel aan 1 april. Of moet ik eigenlijk zeggen tegenwoordig 1 AI-pril. Want elke gerespecteerd bedrijf denkt dat het grappig is om een plaatje van zijn lokale snackbar, cafetaria, restaurant, snackbar, cafetaria is hetzelfde, maar bedrijf te gebruiken. En dan met AI er een grapje van te maken. Lieve Herman, Gerda en Joep, iedereen ziet dat dit AI is. En het is dus niet grappig. Maar goed, tot zover mijn frustratie, want daar zitten jullie helemaal niet op te wachten. Jullie wachten namelijk op de nieuwe TikTok-toppers. En uiteraard heb ik er weer 3 meegenomen. Wat Nederlandstalige artiesten zijn weer goed vertegenwoordigd. Eigenlijk zijn ze allemaal Nederlandstalig. We hebben de nieuwste van Donny en Senna. Daar beginnen we zo mee. Waar blijf je nou? Ja, Donny die is natuurlijk het fenomeen, hè, met zijn bijnaam. Loopt al heel wat jaartjes mee. Heeft al met heel veel artiesten samenwerkingen gehad. En volgens mij dit ook weer een mooie samenwerking samen met Senna. Dus dat kan wel eens een mooi nummer gaan worden. En over samenwerkingen gesproken. We hebben ook de nieuwste van Russo. Samen met Emma Heesters. Liefdesverdriet. En ik moet het kort houden. Dus we gaan meteen door naar de laatste. En dat is Afrojack en Lucas en Steve en Control. Die gaat wat harder. Maar goed, luister maar vooral naar. Ik zit in elk geval aan mijn tax. Dit blokje heb ik voornamelijk gebruikt om even mijn frustratie kwijt te kunnen. Mannen, volgens mij ben ik er snel weer bij in de studio. Tot snel.

0: Ja, ja, dat waren de TikTok-toppers van Joost in week 14. En nu hoor je al deze platen in de top 40. Ik krijg er geen genoeg van om de stem van Joost te horen. Dus we gaan luisteren naar nog een drietal uit de koker van Joost zijn TikTok-toppers. Dit keer uit week 18.
1: Ja, mannen, goedemiddag. Ja, vanuit huis weer deze week. En dus ook weer van onder een dekbed. Nou goed. Ik hoop dat jullie een fijne Koningsdag hebben gehad. Inmiddels ligt dat natuurlijk alweer een paar dagen achter ons. En wij gaan ons opmaken voor onder andere over een aantal weken ook het Nederlands elftal. Want het voetbal komt eraan. Nou, dat komt ook aan bod in dit TikTok-toppersblokje. Maar we beginnen deze week met de nieuwste van Lil Kleine, moet ik eigenlijk zeggen. En Samuel Welte. Ze hebben de handen ineen geslagen en hebben de plaat Maak me nou niet gek uitgebracht. Nou, Samuel Welte, de afgelopen jaren natuurlijk ineens van niets naar iets, om het zo maar te zeggen. Begon natuurlijk al met zijn hit over de Maserati, het huis op Bali. En ja, uiteindelijk heel veel samenwerking gehad. Onder andere ook meer met de bankzitters. En nu is daar dus eentje samen met Lil Kleine. Toch wel een veelbesproken rapper. Nou, mocht natuurlijk niet ontbreken in ons lijstje. Dus daar trappen we zo mee af. Daarna hebben we Stef Ekkel en Harry Vermegen. Nou, Harry Vermegen, dan weet je het wel. Dan gaat het over voetbal. Nou, zij hebben samen ook een plaat uitgebracht in aanloop naar... Ja, dat voetbal wat er natuurlijk aan zit te komen met het Nederlands elftal. De plaat is Wij zijn Oranje. Nou, lekker creatief. Maar goed, hij mocht niet ontbreken wat mij betreft in het lijstje van deze week. En we sluiten hem af met What's a Girl to Do van Kiki. DJ is dat volgens mij. En dat is nu echt een plaat die echt lekker gaat. En iedereen zei weer, laten we afsluiten met een wat verhoogd tempo. Nou... Daar geef ik uiteraard weer gehoor aan. Mannen, hier zijn ze, de TikTok-toppers van deze week.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

Alright mensen, genoeg nu over die TikTok-toppers. Tijd om even terug te gaan in de tijd. We maken een kleine terugblik naar week 16. En geloof me, daar was er eentje hoor. Je moet je even voorstellen, drie knapen in de studio. Patrick, Joost en William. Allemaal met net iets te veel energie, net iets te veel grappen en vooral veel te veel lol. En dan moet je ondertussen ook nog serieuze gesprekken voeren met gasten die live aan de lijn hangen. Ja, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Want op papier klinkt het natuurlijk heel professioneel. We gaan even schakelen met een gast. Maar in werkelijkheid hangt er dan zo'n sfeer in die studio waarbij één blik genoeg is om iedereen dubbel te laten liggen. En probeer dan nog maar eens normaal een interview te starten zonder dat iemand halverwege zijn lach moet inhouden. Soms hoor je dan zo'n korte stilte vallen. En dan weet je, iemand probeert zichzelf weer bij elkaar te rapen. Microfoons gemuten, wegdraaien van de tafel, diep ademhalen. Maar ja, meestal wel werkt dat voor geen meter. Vooral niet als er weer een opmerking wordt gemaakt die totaal nergens overgaat. Maar eerlijk is eerlijk. Dat is ook precies de charme van Weekend Beats. Het mag spontaan zijn, het mag gezellig zijn en soms loopt het compleet uit de hand van het lachen. En weet je, juist die momenten blijven hangen. Niet alleen bij ons in de studio, maar ook bij jullie thuis, in de auto of op het werk. Dus bij deze een dikke terugblik naar week 16, de week waarin serieus doen gewoon eventjes onmogelijk was.

0: door de chaos die we hier op dit moment aan het maken zijn.
1: Chaos?
0: We zijn zo blij dat Joost weer terug is, dat het hier een beetje een chaos radio aan het worden is. Is William gewoon vergeten zijn map mee te nemen?
2: Wat dacht je zelf?
0: Nee, echt niet. Oh, hij heeft het naast zich liggen. Oh, ja. Daar.
2: Ja, hij is even ondergesneeuwd, hè?
3: Wat hoorde ik je net buiten de uitzending zeggen? Vind je dit item echt zo goed?
2: Dat zei ik ook niet. Goed. Zijn er ook cd's van?
0: Wij kunnen dit natuurlijk als een podcast gaan uitleggen. Dus we hoeven dan niet eens de muziek te doen.
2: Nee, precies.
0: Gaan we gewoon, dat moeten we gaan doen met z'n drieën. Een podcast maken.
3: Ja, laten we het even hierbij houden.
0: Oh, okay.
2: Ja. Dit is wel heel wat. We kunnen niet alle mensen alles aan gaan doen.
0: Heren, ik moet even touwtjes straf trekken, want we hebben een uur maar. Oh, ja. Geen twee uur. Dus William, vertel.
2: Zeg dus. Oké, we hebben Arjan Joost maar zo aan de lijn.
0: Ja.
2: En die gaat eventjes vertellen wat hij allemaal gaat doen binnenkort. Waar de jeugd naartoe kan gaan. Vater, welkom Arjan.
4: Ja, goedenavond.
2: En licht een beetje toe van wat kun je ons er lekker van maken?
4: Zo, ja, er gaat natuurlijk wel wat gebeuren de komende weken. Hè? Dus ik ga je natuurlijk wel meemaken met die Oranje Feestweek.
2: Ja, zeker, absoluut. En ik zag dat eerst even kijken voor aankomende zaterdagavond. Dan was er wat met het stationnetje te doen, toch?
4: Aankomende zaterdagavond gaan we eens een keer een zaterdagavond doen. Een station op zaterdag, maar dan een soort van XXL. Ja. Dus dan moet je eens een keer denken dat we een Super Saturday gaan doen. En wat gaan we dan precies doen? We gaan een mystery artiest laten komen.
0: En wie is
4: waarvan
0: dat dan?
4: Je dus niet weet. Ja, dat gaan we natuurlijk niet vertellen. Ja,
0: Arjan,
3: boel arm, denk ik.
0: Arjan, er luistert niemand. Dus je kunt het gewoon vertellen. Wie is het mysterieus?
4: Nee, ik ga niks verklappen, jongens. Okay. Dus, dat is geheim. Maar jongens, echt, er wordt een top aan. Kan ik je nu wel vertellen. We gaan heel veel dingen in de aanbieding gooien die avond.
0: Aanbieding?
4: Ja, drankjes, mixjes, doen we het allemaal op.
2: Oh, kijk, dat is lekker. Ja.
0: Ja.
4: Dat gaan we zaterdag al wel bekendmaken, dus dat moet allemaal een beetje een verrassing blijven.
0: En kunnen we Arjan eens afspreken met elkaar? Als mensen nou een bepaald woord zeggen, hè? Bijvoorbeeld karmatisch, krijgen ze dan korting op een drankje?
4: Precies. Dat kan mij niet schelen, joh. Als ze dat kunnen onthouden, hoor.
0: Ja, als jij dat wilt bijhouden, want wij kunnen hier niet bij de radio kunnen niet meten hoeveel mensen eigenlijk luisteren. Dus als mensen... zaterdag naar het stationnetje in Heerde gaan en je spreekt de barman aan met karmatisch. Ik vind jou karmatisch.
3: Dat betaalt Patrick.
2: Dat is geregeld.
0: Dan zet jij een streepje. Dan hoef je geen korting te geven, hoor. Maar dat je zet je een streepje, dan weten we in ieder geval van oké, die mensen die luisteren allemaal naar de weekendbeat.
4: Ja, dat kunnen we natuurlijk doen. Ja, dat is geen probleem. Ja.
2: Nou, leuk. En met de aankomende week schijn je dus dan helemaal druk te worden.
4: Ja. Aankomende maandag beginnen we natuurlijk al een beetje met de tentaankleding voor Koningsdag. En voor het oranje spektakel wat er allemaal gaat komen. We hebben natuurlijk vrijdagavond hebben we de Foute Bingo. Die is helemaal ramvol uitverkocht.
2: Kijk, dat is mooi.
4: Meer dan 700 kaarten verkocht voor de bingo.
2: Zo, volle bak.
0: Zo.
4: Ja, vorig jaar waren er 500 en dit jaar gaan we er ver overheen. En de vraag is, waar gaan we volgend jaar naartoe? Maar dat wordt één groot spektakel. Dat is elk jaar nog zo geweest.
2: Oh, hartstikke mooi.
4: Dan, die zaterdag, gaan we natuurlijk beginnen s'avonds met de kinderdisco. Hartstikke leuk, alle leeftijden. Het is één groot feest. Goede
3: maar geen volwassenen,
4: gehoord.
3: Toch?
4: Geen volwassenen, dus ja, sorry.
0: Dat kan ook geen andere leeftijden zijn.
4: Oh, nee, maar ik bedoel, als je 14, 15 bent, kun je ook gewoon komen. Natuurlijk.
0: Oh, dan ben je ook nog kind. Nou, laat ze dat niet horen, want ze willen graag juist kind afstrijden.
2: Joost, die wil wel graag, inderdaad.
3: Ja, ik wil graag.
2: En ga verder.
4: Nee, maar goed, dat gaat hartstikke. Dat wordt natuurlijk een topavond, want die kinderdisco, dat is hartstikke leuk. Ja, je moet de filmpjes maar bekijken van vorig jaar. We maken er één groot gekhuis van.
0: En waar kan ik die zien?
4: Die kun je op mijn pagina zien, natuurlijk DJ Yoshi. Maar die kun je natuurlijk ook zien bij de Oranje Vereniging.
0: Oh, wat goed.
2: Oh, heel goed.
0: Ja.
2: En op de Koningsdag zelf komen ook diverse activiteiten met jou voorbij?
4: Nee, daarna hebben we natuurlijk zaterdagavond nog het Oranje Feestcafé.
2: Oh, ja.
4: Met Ferry de Lid.
3: Okay.
4: Die jongen met die trompet komt langs, Jeffrey.
0: Oh.
4: En natuurlijk de Gebroeders Co. komen ook nog langs s'avonds.
0: Gebroeders Co.
2: Zo.
0: Ja.
2: Nou, goed uit.
4: Weet je wel, scooter op de watertoeter.
0: Ja.
4: Oh, nee, andersom.
2: Nou, maakt niet uit.
0: We hebben nog even 30 seconden. Kun je nog eventjes aangeven waar we al dit kunnen terugvinden?
4: Op de Oranje Vereniging staat natuurlijk alles.
0: Ja.
4: Voor Koningsdag. En natuurlijk op het station natuurlijk staat ook alles op.
0: Oh, okay.
2: Hartstikke goed. Gaan we
4: en natuurlijk
2: kijken.
4: Koningsdag Op de Vermeersweide staat DJ Josie met twee leuke artiesten, ook 's middags.
0: Ik heb nu geleerd dat Vermeersweide is achter het gemeentehuis.
2: Uiteraard.
4: Ja, bij de tent.
0: Bij de tent. Oh, er staat een tent. Ja. Nou,
2: dat is een heel grote tent staat er, hoor. Kijk, ja, zijn ze wel druk aan het opbouwen.
0: Ja, goed. Hey, Arjan, dankjewel.
2: Hartstikke bedankt, Arjan. Ja, heel veel succes gewenst aankomende week.
3: En veel plezier.
4: En tot zaterdag.
2: Hey, ja, tot zaterdag. Ja, kom eens even kijken.
0: Joe.
4: Nou, hoi. Oké, doei. Doei.
3: Hoi.
0: Nou, dat was een leuk interview met meneer Arjan, hè?
2: Ja, Arjan.
0: Ja, dat was erg gezellig. Dus,
2: hij is een druk man.
0: Hij is heel druk in het stationnetje in Heerden was dat. Heb je nog andere leuke dingen?
2: Uiteraard. Bij de giganten, het hardcore generatie, zaterdagavond.
0: Hardcore?
2: Ja, morgenavond dus.
0: Ja?
2: Dus dat gaat iedereen lekker zijn dak met Spit Noise. Kaartje kost hem €19.
0: Ja, ben jij ook een hardcore fan? Of
2: nee, ik heb er helemaal niks mee.
3: Zingt, of?
2: Ja. En Bigger Vis mannenkoor. Nee, goed. Dit gaat wel iets heftiger.
0: Ja, precies.
2: Absoluut.
3: Ja. Goed, alle pijlen zijn ook al op volgende week, toch?
2: Ja. En zondag is er een rondleiding bij de brouwerij Puik.
0: Puik. Oh ja, Puik hebben we vorige keer ook aan de lijn willen hebben, maar die wil ik niet aan de lijn komen, dus dat is wel jammer.
2: Nee.
0: Wie hebben we wel aan de lijn?
2: En we hebben nu aan de lijn meneer van Tapperij Teun. Er wordt een darttoernooi georganiseerd.
0: Ah, darten 180. Ja, ja dus, daar kennen we wel van.
2: En vader, welkom in ieder geval.
1: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. En vertel eens, wat gaat er gebeuren bij Tapperij Teun?
0: Want dat heeft hij net verteld. We gaan darten.
1: we gaan inderdaad...
2: het hele verhaal
1: erbij. Darten. En volgens mij is het heel goed om een... om het Koningsweekend te openen met een koppeltoernooitje bij Tapperij Teun op 24 april. Dus iedereen is welkom voor een koppeltoernooi. Inschrijfgeld is €15.
2: Okay.
1: En het is vooral een bruin kroegje waar we over het algemeen wat oude lullen komen met slappe piemels. Maar volgens mij is het juist heel leuk om er wat jeugd naar binnen te fietsen.
0: Ja, maar deze tijd. Ja, meteen, dan begrijp ik wel wat je bedoelt met koppelen. Is het niet gewoon een datingsite?
3: Ja.
0: Dating gebeuren.
3: Ja, wat een koppeltoernooi. Moet ik daar een relatie voor hebben of dat niet?
1: Nee joh, de relaties worden hier gebrouwen, joh. Dat is allemaal goed.
2: Kijk, dat klinkt goed.
0: Ja, maar dan moet je wel in de roos schieten, hè?
1: Ja, dat mag ook aan de achterkant, heb ik gehoord.
0: Oh, oké. Maar vertel, wat kunnen we bij jullie verwachten?
1: Ja, wat kun je niet verwachten? Het is gewoon een gezellig bruin cafeetje in het mooie Wapenveld. Aan de grote weg gelegen.
2: Okay. Kijk, en wat zijn de prijzen dan?
1: Voor het pilsje?
2: Nee, de prijzen zeg maar die je kunt winnen. Als je heel goed gooit.
1: Het inschrijfgeld is het prijzengeld. Het is €15 inschrijfgeld per koppel. En dat wordt gelijk als prijzengeld ingezet. Het is een beetje afhankelijk van het aantal koppels natuurlijk.
2: Ja, kijk, het is eigenlijk een soort gesloten beursverklaring. Als het geld wel binnenkomt, gaat het er ook uit.
1: Ja, precies. En dat is een beetje de bedoeling.
2: Leuk zo.
3: Gaat het om het darten of gaat het om het bier drinken?
1: Ja, een combinatie van twee is altijd goed, maar het vooral bier drinken is gezellig.
3: Nu is het zo dat ik zelf thuis anti-roos shampoo gebruik, kan ik dan ook komen?
2: Anti-roos shampoo? Hoezo dat dan weer?
3: In de roos gooien, toch?
0: Oh, jee, die was wel heel ver.
3: Die was ver gezocht.
0: Die was flauw.
3: Ja,
1: volgens mij zit er geen roos op een dartboard, maar ik weet het nog niet zeker.
2: Je kunt alleen de roos gooien trouwens, hè?
0: Alleen een bullseye.
2: Ja, dat is.
0: Ja, dus, hey, waar kan ik informatie vinden? Als ik bij jullie wil komen?
1: Ja, dat is een beetje ouderwets nog, zijn mijn ouders. Maar dat gaat nog via Facebook, via Tapperij Teun, via de Facebook-site.
2: Oh, dat kan ook toch?
1: Ja. Ja, oh. Dus ik hoop dat ze daar nog een beetje op zitten. Anders zal ik ook even zorgen dat er een Instagram post. Zal ik even zorgen dat er op Instagram wat wordt gezet door ze. Dat komt helemaal goed.
0: Nou, Teun, wij vinden jou heel gezellig van de tapperij. Jij bent denk ik ook wel van de moppetappen, of niet?
1: Nou, dat laat ik meer aan de vaste jongens over. Die zijn er wat beter in, maar af en toe is een mopje nog wel op zijn plek. Maar
2: Nou, hartstikke mooi, man. Het heel fijn dat je dit interview wou doen. En ik wens je heel veel succes met het darttoernooi.
1: Ja, komt helemaal goed. Dankjewel.
2: En we weten de volgende keer.
1: Ja, graag. Altijd welkom om weer familie in de uitzending te komen.
2: Alweer achterhoofd.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel.
1: Dankjewel, jongens.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.

0: Patrick.
1: Ja, wat ja, doe mensen. Je nou? We gaan langzaam richting het einde van dit programma. En de trouwe luisteraars weten inmiddels precies wat dat betekent. Een item dat een tijdje weg is geweest, maar waar verrassend veel mensen naar vroegen, is eindelijk terug van weg geweest. En geloof me, daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Want eerlijk is eerlijk, nergens hoor je zoveel chaos, honger en hilariteit tegelijk als bij dit onderdeel. We hebben het natuurlijk over het recept van de week. En voor wie nieuw is bij Weekend Beat, dit is echt precies wat je denkt dat het is. Binnen 1 minuut proberen we een compleet recept voor te lezen, inclusief alle ingrediënten en de volledige bereidingswijze. En meestal gaat dat compleet mis, versprekingen, veel te moeilijke ingrediënten, overstanden die niemand kan onthouden en luisteraars die ondertussen honger krijgen in de auto. Het hoort er allemaal bij. Maar voordat we de keuken induiken, hoor je eerst de huidige nummer 1 hit van Alex Warren met Fever Dream. Zet hem lekker hard aan, zing mee alsof niemand kijkt en daarna pennen klaar voor het snelste recept van Nederland.

0: Het item dat terug van weg geweest is, zorgt eigenlijk altijd voor een hoop hilariteit hier in de studio. Dit keer hebben we twee prachtige fragmenten voor jullie klaarstaan. Eentje van Joey en eentje van Joost zelf. Allebei snel van tong, maar geloof me, allebei compleet verschillend in hun aanpak. Eén ding hebben ze in ieder geval gemeen. Het moet snel, sneller, snelst. En juist dat levert weer mooie radio op. Dus ga er goed voor zitten. Zet het volume nog een tikje harder. En geniet van deze twee heerlijke fragmenten hier bij Weekend Beats.
1: Oké, Joey, ga je gang.
2: Nou, zet de oven vast even aan, 190 graden. En laat dan 4, 5 filetjes, zalmfiletjes ontdooien. Pak een kilo broccoli erbij, snijden in roosjes. Gewoon kleine roosjes, 2,5 centimeter ongeveer. De stronken kun je ook prima gebruiken, die hoeft niet naar de konijnen, mag je verwerken in je recept. Twee uitjes even snipperen en een knoflookje fijn snijden. Je mag kiezen hoe sterk je wil hebben qua knoflook. 1, 2, 3 teentjes. Ik heb ooit eens iemand gehad die gebruikte er 16 in één recept.
1: En door, en allemaal. Door, en door.
2: Ondertussen de pasta even koken, 5 minuutjes, beetgaar, hè? Al dente, broccoli erbij, een minuutje meekoken, afgieten, 200 ml kookvocht opvangen, niet weggooien, want dat is heel gezond. En dan laat je de pasta en de broccoli even uitlekken. Ondertussen olie in een pan, daar doe je dat uitje in, doe je die broccoli in. Dan gooi je de zuivelspread bij, laat wat boter smelten, de zalm in blokjes snijden, even een beetje mee verwarmen. Klein beetje nootmuskaat eroverheen raspen, erdoor mengen, klein beetje peper en zout. En dan schep je de pennen, de broccoli en het kookvocht door het zuivel.
1: Ja, dat is wel heel
3: We gaan we hebben nodig een vanierstokje, 500 ml volle melk, 125 gram kristalsuiker, 2 eierdooiers, 45 gram custardsuiker, 6 plakken diepvriezen, roomboter, bladerdeeg, 4 blaadjes gelatine, 5 ml verse slagroom, 1 persinesappel, 200 gram poedersuiker, 1 tube kik, decor en 30 gram abrikozenjam. Nou, wat doe je dan? Je halveert de vanierstokjes, je klopt met een garnende melk, je hebt best wel wat spul nodig, dat doe je 5 minuten lang. Ik doe maar even wat dingen door elkaar heen, want anders redden we het niet. De helft van het heet. Het ijsuikmengsel en meng goed door. Giet het mengsel terug in de pan bij de rest van de melk. 1 tot 2 minuten door laten koken. Giet het banketten op een lage platte schaal. Even af laten koelen. Allemaal de oven in. Verwarmen ondertussen in de oven 180 graden. 25 minuten gaat het erin. Week de blaadjes van 10 en 5 minuten. Even rondkloppen. 2 minuten dat rasp je nog eroverheen. En uit de oven halen en klaarmaken. Ja, even afgaan.
0: Dit was het weer. Een uur terugblik op een aantal weken Weekend Beats met de heren William, Joost en Patrick. We hopen dat ze volgende week terug zijn met nieuwe energie. Ik ben Feedback Richard en ik zeg maar goed weekend en tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: your blues.
1: Yours, neither thing.
0: Pop je blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur, rock, roll, blues en jazz. In het programma heb ik muziek uit 2026, 2010 en 2006. Muziek uit de jaren 90, jaren 80 en de jaren 50. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met ASAP Rocky.

Amerikaanse rapper uit Harlem, A$AP Rocky, staat bekend als stijlicoon. In 2013 kwam zijn debuut uit. In mei 2015 kwam zijn derde album uit. Evenals zijn tweede album de eerste plaats van de Billboard 200 bereikte. Nu is zijn vierde uit, Don't Be Dump, en je hoorde No Trespass. De Australische zangeres en liedjesluister Courtney Barnett staat bekend om haar humoristische spreektalige teksten. Haar debuutalbum Sometimes I Sit and I Think and Sometimes I Just Sit uit 2015 werd enthousiast onthaald. Nu van haar nieuwe album Creature of Habit, One Thing at a Time. 20.

Heel slim en verstandig, one thing at a time. Courtney Barnett. De Amerikaanse zangeres Melissa Etheridge scoorde in Nederland haar grootste hit met Like the Way I Do uit 1989, waarvan de live versie in het voorjaar van 1993 een top 3 hit werd, zowel de Nederlandse top 40 als de mega top 50. Haar eerste optreden in Nederland was op oktober 1989 in Rotterdam Ahoy, in het voorprogramma van Hugh Lewis and the News. Nu van haar 15e album, Rise, Don't You Want a Woman, en uitgebracht op het legendarische Sun label. Don't you-

Melissa Etheridge, Don't You Want a Woman. Het zesde album van de Amerikaanse countryzanger. Liedjes schrijven, Luke Combs, The Way I Am, stond 18 weken genoteerd in de Nederlandse albumlijst. Was ook een nummer 1 album, Days Like This.

Mooi liedje van Luke Combs, Days Like This. De Nederlandse zangeres Nona van der Wansum, beter bekend onder haar artiestennaam Nona. Ze werd onder meer verkozen als 3FM Talent en deed mee aan de popronde. In 2019 bracht ze haar debuutalbum uit, Nona. En die werd genomineerd voor de Edison als beste nieuwkomer. Ook door een soulvolle stem van de nieuwe album Letters to My Heart, Falling for Someone.

Falling for Someone. Het zesde album van de Black Eyed Peas kwam uit in 2010. De opvolger van The Energy Never Dies uit 2009. Als je dat album gemist hebt, je kunt alsnog de luxe uitvoering kopen met 5 extra liedjes en een extra album met de 5 beste albums van album dus uit 2009, The Energy Never Dies. Ik draai nu van The Beginning, Love You Long Time.

Black Eyed Peas, Love You. Tot Long Time. Dead to False Metal van Weezer, een compilatiealbum uit 2010. Turning Up the Radio.

returning op de radio. Een liedjeschrijver en zangeres die je muzikaal niet in een bepaald hokje kunt stoppen. Diana Kurtz. Ze zingt pop, folk, country, jazz. In verschillende liedjes zit het er allemaal in. Opvallend is haar lage altstem van het tweede album uit 2006. Another Black Feather, Showdown.

Rihanna Coors Showdown. In 2000 kwam het eerste album uit van de Britse zanger Richard Ashcroft, Alone with Everybody. In 2002 kwam de opvolger Human Conditions. Januari 2006 het derde album, Key to the World. En daar ben ik het helemaal mee eens. Music is power.

0: En dat is het Ashcroft. Het is 7:50 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja, blues.
2: Jan, Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop, ja, blues. Stereophonics, tweede album, verscheen in maart 1999... Performance and Cocktails, met als single hits Bartender and the Thief, dat direct doorschoot naar een derde plaats in Engeland. Kelly Jones, die erin slaagt tegelijkertijd rauw en melodieus te klinken. Pick Apart Dead New.
3: Rock on.

Stereophonics. Pick a part, that's new. Een luide stem, bijna geen microfoons nodig. En dan heb je het over Jen James. Ik begin met 1995 verschenen het tweede album, The Color of the Rose. Muziek op het album is geïnspireerd op de blues. Come Running Back.

0: De tachtiger jaren in Popje Blues.
1: Was Tiger, een Canadese rockband. Hun eerste notering hadden ze met Don't Forget Me When I'm Gone. In Canada een nummer 1, in Amerika een nummer 2 hit. Bij ons was het hun enige notering bij ons. Het plaatje bleef in de tipperaden steken.

Wes Tiger, Don't Forget Me, When I'm Gone. De tweede is voor Genesis met Phil Collins. Had de groep in 1980 met Turn It On Again. 3 weken genoteerd, nummer 38.

0: de 50er jaren in Tokyo Blues.
1: Chris Howland was een Engelse slagerzanger, radio- en televisiepresentator, acteur, schrijver. In 1958 had hij een hit met het liedje Fräulein. 9 maanden genoteerd, een nummer 4 hit.
2: Fräulein. Hey, Fräulein.

0: Fräulein. Hallo, Fräulein.
1: Nou, het nieuws van 7 uur. Rock'n'roll, blues en jazz tot en met 8 uur.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Behalve van Sun Records had oprichter Sam Phillips nog een merk onder zijn eigen naam, Sam Phillips International. In 1957 werd een singeltje uitgebracht van Bill Justice. Op de ene kant stond een instrumental, Rouncy, het nummer dat een hit werd voor Billy Vaughan. Op de andere kant Midnight Man.

Bill Justus, Midnight Man. Mickey Hawks, hij woonde vooral in Virginia en dan op voor het Sun Ra label. Zijn eerste singeltje kwam uit in 1958, het tweede een jaar later. Heidi, Heidi, Heidi.

Mickey Hawks, Heidi, Heidi, Heidi. Wil Brandes zong vanaf 1958 en zong slagers, wat leidde tot een platencontract. En bracht ook verschillende duetopnamen uit met verschillende zangeressen, waaronder Connie Froebus in 1959 met de tieneiser Melody.

Maar Just For You brengen de Dips een nieuw album uit met vol soul, vol rhythm en blues. De plaat verscheen wereldwijd afgelopen maart en combineert blues, soul, funk, gospel, blues, rock in een organisch geluid. Live opgenomen in de studio. En je hoort Real

Nou, Joe Boswell, Wonderland. Van de derde album van Lord Taylor, Blues for Boston uit 2006. Blues in zijn puurste vorm, zoals de klonk in de delta van de Mississippi. Same Train.

Lord Taylor's Fame Train. Ze maakt haar Copeland opgegroeid in de bakermat van de blues, Harlem. Ze kan veel met een stem van diepe blues, de puurste Memphis soul met een unieke gospelstijl. Allemaal te horen op haar debuutalbum, Turn the Heat Up uit 1998. Have Mercy.

Michael Copeland, Have Mercy. In de jaren 70 de meest continue bluesgroep uit ons land, Flavium, als decennia, timmers aan de weg, niet gehinderd door te veel publiciteit, maar wel een volle concertagenda met optredens destijds. Duitsland, Engeland, op het vijfde album van de groep, verschenen in 1979, No Kidding, en daarvan Home Cooking.

Latvian Home Cooking. Eddie Boyd was een invloedrijke Amerikaanse bluespianist, zanger, liedjeschrijver, vooral bekend om zijn hits in de vroege jaren 50 en zijn latere verhuizing naar Europa. In 1967 kwam er een LP van hem uit, Eddie Boyd and His Blues Band, en daarvan Letter Missing Blues.

Eddie Boyd, Letter of Missing Blues. Bessie Smith uit 1926 met Gin House Blues. Begeleid door Fletcher Henderson piano. Buster Bailey clarinet.

De Amerikaanse jazzklarinetist en bandleider Jimmy Noon leidde in New Orleans zijn Jimmy Noon's New Orleans Band, een band uit Chicago, die opnam voor Vogelion en Decca. De klassieke componist Maurice Ravel erkende dat hij zijn bolero baseerde op een improvisatie van Jimmy Noon. Uit 1936, Way Down Yonder in New Orleans.

Jimmy Noon, Way Down Yonder in New Orleans. Uit 1956 een opname van het Benny Goodman Quartet. Met Benny Goodman klarinet, Lionel Hampton vibrafoon, Teddy Wilson piano, Gene Krupa drums, Dizzy Spells.

Wel terecht applaus voor Benny Goodman, het Benny Goodman Quartet, Dizzy Spells. Vocale jazz nu van een optreden op 22 november 2009 in het Panama Theater in Amsterdam. Je hoort Black Bessie zang en gitaar, Victor de Beau drums, Anton Goudsmit gitaar, Sven Schuster bas en Evelyn Turgillo saxofoon, Nila.

Blake Bethy, Nila. Flia is de basgitarist van de Red Hot Chili Peppers. En behalve van rockmuziek houdt hij ook van jazz. Pas uit een jazzalbum van hem, Honora. En dat was Thinking About You.

0: Pop, ja blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is een programma van RTV 794. Informatie over Popje Blues. Je kunt het vinden op de site. En ook via de site kun je naar Popje Blues luisteren. Verzoeken, suggesties, je wilt iets nog een keer horen. Een mailtje naar popjebluesapenstaartje@gmail.com is voldoende. Volgende week weer een Popje Blues. De playlist staat vanaf. Morgen op de site van RTV 794 onder het item op Radio TV. Heel mooi weekend. Genieten van. Dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons. C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: tijdens de heren van Midnight Star zeg ik welkom luisteraars met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. De hits van vroeger en nu. Dit was de Midas Touch. Daarmee starten we vandaag. Verder met nieuw werk, de AB Music House. And Why Don't You Slide Into My Groove.
1: This one's for you, baby.

0: Je luistert naar de Flashback Radio Show. En het was Lucas Sato en Sweet Lovin', zijn laatste track hoor je vandaag in de show. We gaan back to the 80s. En hier is Shalimar en I Don't Wanna Be The Last To Know.
1: Are you ready?
2: Let's go.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. En dit waren de Brooklyn Prayers. Got me hypnotized. Wij gaan een beetje naar het einde van uur 1 toe. En om dat te doen zetten we even de boekenboekmachine aan. Even dat nieuw werk op de draaitafel. Deep Track samen met Functuary in de Flashback Radio Show. Tot straks na de reclame nieuws voor nog een uur Flashback Radio Show.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens drie Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. Twee andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke weer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde, ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar is Pieter.
1: Ja, een zesde Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Welkom in uur 2 van de Flashback Radio Show. Harold Melvin hoorde je. Today is your lucky day. Deze track was vandaag vanaf vinyl. Zo hier op de Bart E. Rotervloed gedraaid. Today is your lucky day.

Ja, en zo ging het dan in de jaren 80, 1982 was het. David Morris en I Can't Wait. To Hook Up With My Date, Saturday Night. Saturday Night heeft deze track. Dat is uit 82. David Morris hoorde je in de Flashback Radio Show. Nu gaan we nieuw werk draaien. Mika Daly-White. She's My Lady.

Maakt me niet uit hoe je het doet, maar op een of andere manier zoals jij wilt. People's Choice, do it any way you wanna. Je luistert naar Flashback Radio, hier is Seth Soul, and I love you, babe.

dat hij is. I should have loved you. Ja, dat maar gedaan toen nog kon. Nu ben je te laat. Hey, we gaan even een lekkere, rustige track draaien. En we gaan dan aan het einde van de Flashback Show voor deze week. Anita Baker en Sweet Love.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rally in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Your drug is my love. Your drug. Because.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan.